0: miljoen?
1: Ja, en dan?
0: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
1: Ja, en dan?
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
3: Radio 1224.
2: Altijd!

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hé, boerman, wat zit je daar toch om niks te doen? De

0: lezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Rustig Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
1: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
1: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.

0: wat vind je?
1: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
2: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe,
3: want die hoor je overal.
2: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, klaar zien, tot morgen.
4: Radio 1224.

0: tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen als je in de kantine met ze staat. En dan gaan ze praten als een discjockey.
1: Radio 1224.
0: Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.

sparen. Ad is van Mien gaan houden. En laat voordat hij gaat trouwen nog gauw een villa bouwen. Pa zegt ik geef de garantie. We krijgen meer vakantie en ook nog veel meer poen. Dan hoeft Toontje

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: is Radio 12 T4.
1: Zing je ook.

0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
0: Radio 1224.
2: Altijd piraten.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister!

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf. En in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje natuurlijk.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.

0: Dit is Radio 1224.
1: Weerbericht. Er kan her en der een bui vallen, mogelijk met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland, maar in stedelijk gebied kan het nog iets warmer zijn. Het waait bijna niet, aan de kust is er een matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met in het noorden kans op een bui, al dan niet met onweer. Ook 's middags is er overal bewolking met later in de middag een paar onweersbuien in het zuiden, soms met hagel. In korte tijd kan er dan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en het waait morgenmiddag nauwelijks. Wel kunnen de buien gepaard gaan met harde windstoten. Morgenavond trekken er een paar onweersbuien van zuid naar noord over het land, soms ook met hagel. Zondag is er ook nog veel kans op buien, daarna wordt het droger met regelmatig zon, maar ook met lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op en terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpomp gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand en zei...

0: echt op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering. Hè? Dat weet jij. Ja.

0: show. Dit is Radio 1224.
1: Ieder mens heeft wel iets in zijn leven meegemaakt dat hem altijd bijblijft. Ik herinner mij, ik was een jaar of zes, dat mijn vader vaak voor een soort radio zat te praten en daarbij Hollandse plaatjes draaide die wij dan meezongen. Ik wist toch nog niet wat een interpiraat was. Gezellige tijd was dat. Op een avond laat werd ik plotseling wakker door een enorm geschreeuw. Ik was doodsbang en kroop diep onder de dekens. Toen het stil was, sloop ik naar beneden en deed de kamerdeur open. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Mijn moeder zat bij de tafel en huilde zacht. Ze stuurde mij naar boven, ik kon niet slapen. Steeds zag ik politie met getrokken pistolen. Andere dag bleek dat de zender en de platen weg waren. Alleen een transistorradio hadden ze over het hoofd gezien. Ik drukte een toets in en het lied wat ik toen hoorde zal ik nooit vergeten.

snel had mijn vader weer een zender, gekregen van zijn vrienden, de Etherpiraten. Sinds zijn werk was, schakelde ik de zender in. Als klein piraatje wist ik alles, van een band zitten, rapport vragen. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Als een jonge vogel verliet ik het oude nest en zwierf de halve wereld rond. Maar steeds had ik het gevoel dat ik iets miste. Heimwee, ik wilde niet toegeven. Steeds erger werd die drang. Ineens betrapte ik mezelf op het feit dat ik steeds vaker liedjes zong uit de tijd dat ik nog thuis was. Eerlijke, Hollandse liedjes. Ineens wist ik wat die leegheid in mij was. Ik hunkerde om naar huis te gaan, weer het sfeertje te proeven en aan het band zitten. Ik nam mijn koffer, maar wie schetst mijn verbazing toen ik onder een plaatje zag liggen. En toen ik de plaat afdraaide, schaamde ik mij niet dat ik als een kind stond te huilen.

0: terug in Holland zag ik dat er veel veranderd, maar ook gelijk gebleven was. Zoals de onmenselijke jacht op de etenpiraten met hun onschuldige muziek. Links en rechts werden piraten onschadelijk gemaakt. Met pijlwagens zoals dat in de oorlog gebeurde, reden opsporingsambtenaren de stad en land. Mijn vader, die wegens ziekte niet meer in de eter was, gaf mij de zender. Hij knapte helemaal op toen vlak daarna vrolijke Hollandse liedjes door de kamer klonken. Ik hoor hem nog zeggen, ik ben blij dat je weer thuis bent, jong. Want dit hoor je niet op Hilversum. Dat deed me iets en overmoedig draaide ik door. Ik kreeg geen kans. In een oogwenk waren ze binnen. Ruw werd ik door 6 man gepakt en tegen de grond gesmakt. 2 weken bankenbos was het vonnis. Op een morgen kreeg ik daar een pakje van mijn vrienden, de etenpiraten. Ik moest er wat met hem bewaken. Fijne vent trouwens. En s'avonds klonk in de kantine het lied waar ik mee opgegroeid was.
1: Wij gaan door.
0: Tot de laatste snik.
1: Wij gaan door.

glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen.

0: geluisterd.
1: Radio 1224.
0: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend.
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
1: Radio 1224.
0: Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Beste luisteraars.
0: Dit is Radio 1224.
2: En we zullen aan de radio gekluisterd zitten. Ik dank u wel.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.

0: meer.
1: Tot zo.
0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyre, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen. Iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen een mis ging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Elke zaterdagmorgen. Even gezellig wakker worden met George van Dongen. Nou, dat is weer gezellig dan.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: Lady Miranda.
1: Ja, ho maar, ho maar. Genoeg, genoeg. Ze heeft al genoeg aandacht.
2: Dank je, dank je, dank je.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, vrienden en vriendinnen van Radio 1224. Een nieuw geluid op de zaterdagochtend. Vanuit Studio 16 mogen wij de geluiden naar jullie toesturen. En dat doe ik vandaag niet alleen. Nee, goedemorgen lieve schat, goedemorgen. Lady Miranda. Ja, ja.
2: Ja, ja, Lady Miranda, ja, inderdaad. Ik zeg ook een hele goedemorgen tegen alle luisteraars van 1224.
1: Ja, nieuw geluid.
2: Nieuwe geluidjes, hè?
1: Ja, het is
2: spannend,
1: even wennen. Ja.
2: Even wennen.
1: Na heel veel jaren even een overstap gedaan. Dus ja. Straks gaan we wat meer informatie geven over wat betreft ons gebeuren. Eerst even de zenuwen een klein beetje tot ja, het is toch weer nieuw. En even kijken hoe het allemaal gaat met het inschakelen of alles goed.

0: overkomt of alles werkt. En,
1: ja,
0: want de afgelopen weken is het toch wel zenuwslopend geweest hier in de studio, hè?
1: Ja, vooral met de computers.
0: Ja. Zoveel ruzie gehad, vooral met dat Windows 11. Dus,
1: Een hoop gevloek en getier.
0: Ja. En dan denkt men wel eens van, nou, Windows 11, daar hebben wij geen problemen mee. Maar ja, we zitten hier met een hele hoop programma's wat niet meer werkt op Windows 11. Als,
1: nee.
0: Oh, je zit zo te kijken alsof er een spin op je microfoon zat.
1: Nee.
0: Maar goed, vrienden en vriendinnen. Een hele goede morgen. Voortaan elke week op de zaterdagochtend ga ik vanaf 8 uur muzikale geluiden maken.
1: Ja, tot?
0: Tot 11 uur en dan is het tijd voor jouw programma.
1: Dan is mijn tijd inderdaad, van 11 tot 2.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar daarover gaan we straks wat meer.
1: Doen we denk. Straks meer, ja, inderdaad.
0: We gaan eerst gewoon even wat kijken of we wat leuke plaatjes ten gehore kunnen brengen hier op 1224. Verzoekplaten, ja, je kunt ze gezellig aanvragen als alles werkt. De WhatsApp-nummer geven we straks ook even door. We hebben een chatbox, maar die is alleen te bereiken via studio16breda.nl.
1: Inderdaad.
0: Dus die staat niet op
1: een paar mensen in.
0: Ja, die staat niet op de 1224 site, maar die staat gewoon allemaal via studio16breda.nl. Nou, laten we eerst maar de ochtendrituelen erbij gaan halen dan, hè? Ja. We gaan een klein beetje beginnen, ja. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan het allemaal zien, hè. Hey, goedemorgen.

0: we zijn begonnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, gezellig hoor.
2: Radio 1224.
3: Hey, goeiemorgen.

hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio 1224.nl.

0: even lekker terug in de tijd met de gouden ouwe van Lola. En het werd lente in september. Nou ja, september is het nog lange na niet. We zitten net op 2 mei.
1: Ja, dat wens ik u.
0: Ook oh, gezellig.
2: Een hele goede morgen.
0: Zo, zijn de zenuwen er al een klein beetje vanaf?
1: Jawel.
0: Ja. Ja.
1: Nou, echt zenuwachtig was ik niet.
0: Ja, nou, ik had meer zoiets van...
1: Wel als ik daar gezeten had.
0: Ja. Ja, ik mag weer achter de knopjes gaan zitten en dat soort dingen. Hè. Dus, maar, ja, ik had gewoon van, hoe gaat het? Het is toch allemaal weer even wennen. Even een nieuw maandje zijn we even niet bezig draaien. Dus.
1: Een dikke maand, ja, inderdaad. Ja,
0: dus, en dan is het allemaal weer even kijken van de indeling van de jingles. En hele andere jingles. Hele andere computer om te streamen. Dus dat is ook allemaal van kijken, ja, blijven. Ja, ik heb al niks meer dan Windows 11. En dat is een apparaat wat draait op Windows 11. Dus ik weet niet of het te vertrouwen is.
1: Ik ook niet. Nee.
0: Het had gewoon Verdongen 2.0 kunnen heten.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Die is ook niet te vertrouwen.
1: Oh.
0: Ach ja. 10 minuten voor de klok van 8:30 alweer hier op 12:24. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nou zat ik zo te kijken. Ik kreeg net ergens een berichtje langs. Waar langs weet ik niet. En er werd iets van Frans Bauer aangevraagd. Maar dan ga ik kijken in de verzoekbox. Die is leeg. Ik ga kijken via de WhatsApp.
1: Is leeg.
0: Daar zie ik ook niks staan. Dus ik weet niet waar ik dat berichtje weer vandaan haal.
1: Ik ook niet.
0: Het is allemaal nieuw, hè. Dus,
1: ja.
0: Dus er mocht iets van Frans Bauer aangevraagd worden, maar het kwam heel even op en het was ook weer zo weg.
1: Het zal aan Frans liggen.
0: Ja, het zal aan Frans liggen, ja.
1: Frans toch?
0: Ja. Goed, nou straks gaan we even ons helemaal presenteren. Gaan we ons helemaal blootleggen aan de luisteraar. Van hoe of wat. Gaat helemaal goed komen. Had ik nog even ergens een leuke lijst gevonden om wat muziekjes te draaien.
1: Oh, een aardig lijstje.
0: Ja, ach ja, moet toch wat, hè?
1: Ja.
0: Dus moet iets doen. Even een kleine voorbereiding, ach ja. Dat allemaal hier op 12:24. We gaan even lekker zingen, hè? Ja, dat moet ook kunnen, hè? Ja.

0: maar je moet er wel vroeg je bed vooruit. Zo, die zit.
1: Ja, voortaan moet je om 8 uur je bed uit om de geluiden vanuit Studio 16 op de zaterdagochtend te kunnen horen.
2: Inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja, jij bent vanaf 11 uur, maar niet. ik begin
2: al even.
1: Ik moet om 6:30 moet ik er alweer uit zijn.
2: Ja.
1: Om alles op te starten. Goed, nou ja, daar gaan we jullie niet mee lastigvallen.
3: Radio 1224.

0: Even lekker terug naar 1983 alweer, hier op 12-2-4. Billy Joel en zijn Uptown Girl. Goed voor de luisteraars die zojuist ingeschakeld zijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die denken gelijk van, zo, wat is dat hier voor een pokkenherrie?
1: Valt best mee.
0: Nou, mogen we even aan u voorstellen. Studio 16 met Lady Miranda.
1: En George van Dongen.
0: Ja, dat zijn wij dus.
1: Ja, dat zijn wij. Ja,
0: ja. Gezellig, hè. Dat.
1: Ja.
0: Nou, laten we ons even bekendmaken. Wie is Lady Miranda?
1: Wie is Lady Miranda? Is getrouwd met George van Dongen.
0: Oh jee.
1: Ja, ja, hè, wie ben ik eigenlijk? Dat is moeilijk, hè? Je eigen voorstellen.
0: Ja, je eigen voorstellen. Nou ja, zal ik dan maar beginnen? Dan heb je een klein ideetje.
1: Nee, maakt niet uit. Ik probeer iedere zaterdag leuke muziekjes naar jullie te sturen. En vanaf vandaag bij Radio 1224.
0: Ja.
1: Maar... Er zit een klein maartje aan, hè?
0: Ja, bij jou zit er een maartje aan.
1: Bij mij zit een klein maartje aan. Ja. Voor de luisteraars van 1224, die weten dat nog niet. In mijn uurtjes, en dat is iedere zaterdag van 11 tot 2...
0: Alleen?
1: Zijn alleen
0: Even
1: mijn knopje omschakelen.
0: Ja.
1: En dan zijn alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties... die staan dan centraal bij mij.
0: Ja.
1: En... Ik denk dat er dus ook aan met de verzoekje aan te vragen, hè?
0: Ja.
1: En dan schakelen we even terug om naar het Nederlands.
0: Ja.
1: Voor de luisteraars van 1224.
0: Moeilijk.
1: De Vlaamse producties en de Vlaamse artiesten.
0: Moeilijk is dat, hè?
1: Moeilijk, hè?
0: Nederlands.
1: Ja.
0: Nee, maar dat... dan vanaf volgende week, hè? 11
1: vanaf
0: uur,
1: volgende week, ja, ja, ja.
0: Op de Vlaamse Tour.
1: Op de Vlaamse Tour,
0: met,
1: ja.
0: Met Lady Miranda.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat is wel gezellig, hoor. Daar hebben ze trouwens een liedje van gemaakt ook, hè? Gaan we straks ook even
1: horen
0: brengen. Ja, want dat kan eigenlijk niet in jouw programma gedraaid worden, want dat is...
1: Nee, het is
0: niet
1: een compleet liedje, dus...
0: Ja,
1: het is niet echt
0: Vlaams, nee. Dus,
1: wel de verkorte versie, ja, die kan ik wel zelf gebruiken.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: En verder...
1: En verder, ik ben getrouwd met jou. Ik heb een zoon van 24.
0: Ja.
1: Tenminste, sorry, wij hebben een zoon van 24.
0: Geloof te kijken van wie is de vader.
1: Ik ben geboren in het mooie België.
0: Ja.
1: En woon al heel lang in Breda.
0: Ja, vanaf 93
1: vanaf,
0: als
1: het ja, nee, jawel, vanaf, jawel, 93, ja.
0: Zoiets.
1: Vanaf 2 oktober 93, hè.
0: Ja.
1: Dat was onze trouwdag.
0: Ah. Oh, dat is ook leuk.
1: Oh, ja, dan weet ik dat leuk is.
0: Ja, nee, ik heb hier een bestandje en dat wordt niet geapprecieerd in de player. Dus ja, dat, is, dat schiet ook op.
1: Ja, verder, ik weet niet wat ze verder van mij genoemd moeten weten eigenlijk. Ik kom uit België, ik ben getrouwd met jou, we hebben een zoon.
0: Je doet ongeveer al een kleine 8-9 jaar radio maken.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, dus.
1: Ja, dat, ja. Zo lang al?
0: Ja, dat heb ik geleerd van mij.
1: Ja.
0: Zegt men. Dus, ja, nou ja, ondergetekende George van Dongen.
1: Inderdaad.
0: De muziekgebeuren zit hem eigenlijk gewoon in het bloed. Met de paplepel in gegoten vanaf... Ja. Even kijken, 79. Ik was een jaar of 14. Ja, toen heb ik op de FM gedraaid. In de studio van mijn ouders. Die waren hier in Breda bekend onder de naam Radio Oranje. En ik was bekend in Breda en omstreken onder de naam de Arizona. Nee, niet Wout. Daar hebben we het niet over. Onze Woutje, hè? Dat is ook de Arizona hier op 12-2-4.
1: Ja.
0: Maar ik heette toen de Radio Arizona. Met Bobby den Draaier. Hoe ik aan die naam kwam, ik weet het nog steeds niet. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Een paar keer gepakt geweest, dan weet ik het allemaal. Op een gegeven ogenblik was ik 18. Oh nee, 17 was ik. Toen kwamen we bij de lokale ziekenomroep uit. En daar ontstond eigenlijk de naam George van Dongen. Ja, George is mijn echte naam. Van Dongen is een alias, hè? Ja. Op een gegeven ogenblik, eigen radiostationnetje. Ben in de discotheek gaan draaien in België. Heb ik Lady Miranda leren kennen. Ze gingen met de DJ er vandoor.
1: Ja.
0: Op een gegeven ogenblik een eigen drive-in gehad. Totdat onze zoon Jarno geboren werd. En toen heb ik de drive-in stopgezet in verband met onze ploegendiensten. En we langs elkaar heen werkten. En mijn broer, Robbie de Groot, Weer een totale andere achternaam.
1: Ja.
0: Die zag gewoon aan mij dat ik het miste, het muziek maken.
1: Als je het over de duvel hebt, hij komt net de kletskous binnen.
0: Oh jee. Nou, ook goeiemorgen.
1: Robby de Goed. Goeiemorgen, kerel.
0: Nou, Robby die heeft mij toen op het internet geknald met een radio gebeuren. Maar ja, door privéomstandigheden en dergelijke werd dat allemaal niet. En toen ben ik ergens anders gaan draaien en weer ergens anders en weer ergens anders en weer. En nu zitten we hier bij 12-2-4.
1: Ja.
0: En meer informatie. Nou ja, je moet gewoon een beetje leren kennen.
1: Dat komt ooit nog een keertje op onze website, hè?
0: Ja, daarom.
1: Daarom. En dan kunnen ze het allemaal op de gemakkelijke nalezen.
0: Inderdaad.
1: Als ze het willen.
0: We hebben alweer genoeg gemouwd.
1: Dat vind ik ook. Tijd voor muziek.
0: Dus voor de mensen die eventueel ook bij ons in de chatbox willen komen. De chatbox is alleen te bereiken via studio16breda.nl. Dat is studio16breda.nl. Gewoon even lekker meekletsen. Met andere luisteraars die er ook bij zijn. Hè. Daar langs kun je ook natuurlijk een privé-verzoekplaatje aanvragen. Hoef je dat allemaal niet te doen via de WhatsApp of via de verzoekbox van 12-2-4.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kom er gewoon gezellig bij. Hè.
1: Ja.
0: En we hadden het over dat nummer, hè. Dus van Lady Miranda.
1: Ja.
0: Ja, nou. Hij heeft onze Robert Jan even in elkaar geknald.
1: Dankjewel, R.J.
0: Met de muziek.
1: Oh, nee, die slaapt nu.
0: Ja, die slaapt als het goed is.
1: Slaap lekker.
0: Ja, 16 in getallen, ja. Dus het is gewoon studio16breda.nl.
1: Ja.
0: Goed, maar we hadden het dus over dat liedje. Nou ja, die gaan we er gewoon even bij halen, hè. Zo hier in de ochtendshow, hè. Ja, ja, ja. Hele bekende melodie. En de tekst is van Van Dongen. En in elkaar gezet door onze Robert Jan. Luister mee. Goedemorgen, 12-2-4.

0: staat toch leuk in elkaar, hè?
1: Ja, zeker weten. En de verkochte versie, die zullen ze misschien af en toe bij mij horen, hè?
0: Ja, je krijgt alweer applaus.
1: Nou, toch.
0: Ah, nou ja, zeg.
2: Hallo! Dit is de ochtend.
3: Radio 1224.

0: Klop.
1: Knock, who's there?
2: It's me. Hello, my darling. How are you today?
1: Ooh, blues.
2: Blues. Ach ja. Zo, hallo. Begin jij een beetje te piepen?
1: Nee, ik had jeuk.
2: Ja, nou, dan moet ik even die hoofdtelefoon, die microfoon dicht doen. Anders gaat de...
1: Ja, bijna weg.
2: Ja, anders gaat de boel piepen. Ja, jij hoort die piep niet.
1: Nee, ik hoor die piep niet.
2: Ja, er zijn meer mensen die piep niet horen. Dat zijn allemaal de ouderen onder ons. Maar ik hoor die piep nog wel.
1: Oh.
2: En ik ben ook al zo oud.
1: Roze gips of blauwe gips vandaag?
2: Ja, nee. Oké, dankjewel. Heb je geen geel? Heb je geen geel?
1: Nee.
2: Oh, geel heb je niet. Oké.
1: Wel peers.
2: Ja, nee, daar heb ik niks aan. Met bloemetjes. Ja,
1: met bloemetjes.
2: Met bloemetjes.
1: Met gele bloemetjes.
2: Ach, ja.
1: En rode stipjes.
2: Nou, onze Gerda in de chatbox, u begint ook alweer, Sir Piet. Gerda, het is nog geen december, hè. Dan komen de Pieten weer aan de beurt, hè.
1: Ja.
2: Ik ben gewoon een surkous, daarom zitten we ook in de kletskous, hè?
1: Ja.
2: Voor de luisteraars die denken en willen weten ja, waar hebben ze het over?
1: Ja.
2: Ja, de kletskous. Ja. Kletskous 16.
1: Kletskous 16,
2: waar
1: kunnen
2: we
1: die vinden?
2: Dat is onze chat. De kletskous, dat is onze chatbox van Studio 16. Die is te vinden op de website studio16breda.nl.
1: Yes.
2: Dus studio16breda.nl. En 16 zijn gewoon de getalletjes 1 en 6.
1: Ja. En dan kun je lekker meekletsen met ons en met de luisteraars die er al in zitten.
2: Ja.
1: Onder andere, aan de andere kant van Breda, Robbie de Goot.
2: Ja, onze Gerda.
1: Onze Gerda, onze stalkster uit Amsterdam.
2: Ja, en onze Klaas Vaak.
1: En ja. Vandaag vanuit de camping.
2: Ja,
1: zit lekker op de camping.
2: Zit hij weer lekker op de camping.
1: Ik hoop dat de wifi het volhoudt.
2: Oh jee. Nou, als hij verdongen aan heeft staan of wat dan ook. Dan zegt de wifi gewoon, bekijk het maar. Hè.
1: Ja, doe het lekker zelf.
2: Ja, dus, maar ze zitten dus weer op die camping.
1: Ja.
2: Oh, nou ja,
1: en via de WhatsApp kregen we ook al een leuk berichtje. Goedemorgen vanuit Arnhem.
2: Dus.
1: Van Elian.
2: Ja, en via de andere kant kreeg ik ook allemaal succesberichtjes binnen. Onder andere van onze Joop.
1: Ja.
2: Die wensen ons succes. Even kijken, de Zwarte Tulp, onze Egbert. Ah, onze Klaas natuurlijk.
1: Robert-Jan net voor die ging slapen.
2: Ja, onze Arizona, oftewel de Wout, die vanmiddag weer te beluisteren is vanaf 2:30, hè?
1: Ja.
2: Nou, Robert-Jan die ligt op het ogenblik even plat.
1: Te slapen,
2: maar
1: hè?
2: Ja, die wensen ons ook heel veel succes. Nou, Robert-Jan natuurlijk ook weer dank voor alle instellingen en dat soort dingen. Hè?
1: Absoluut.
2: Ja, en Klaas die zit gezellig met Sylvia op de camping.
1: Ja, inderdaad.
3: Samen gezellig in de caravan. Leuk!
1: Heb je dat nog steeds?
2: Ja, dat heb ik nog steeds, hè.
1: En waar komt dat stukje vandaan?
2: Ja, waar komt dat nou vandaan?
1: Ja, ratenstem.
2: Ja, ratenstem.
3: Samen gezellig in de caravan. Leuk!
1: Dat is een goeie.
2: Ja.
1: Ratenstem.
2: Ach ja. Hé, hey, we hebben alweer genoeg gekletst, denk ik zo, hè?
1: Ja, doe maar. Doe maar weer muziek.
2: Ja, de ochtendshow gaat volgende week pas met kletsen beginnen, hè?
1: Ja, bij mij is het iets rustiger. Ja. Dus meer muziek en weinig kletsen.
2: Oh.
1: Ja, bij jou is het net andersom. Ja. Veel kletsen. Nou klets ik veel omdat jij erbij bent.
2: Ja.
1: Maar anders ben ik niet zo spraakvol.
2: Bij mij is het meestal 2 platen in een uur. En als je een verzoekje aanvraagt of wat, dan komt die aan het einde van de uitzending. Nou, wen er alvast maar aan, hè? Goedemorgen.
1: En hij heeft maar 3 uur.
2: Ja, ja, dat is waar. Hey, dus... goedemorgen. Dit is 12:24.
4: Dit is Studio 16 met Jord van Dongen en Lady Miranda. Radio 12.

0: Ah, lekker, hè? Deze van niemand minder dan Justin De Wild. Hij had het allemaal over zijn Cheerio. Hey, goedemorgen.
1: Hallo iedereen.
0: Ja, dan zeg ik ook tegen jou, daar aan de andere kant. Hè? Ja.
1: Iedereen die handen in de lucht, come on.
0: Vanuit Studio 16, hier op 1224. Lady Miranda en George van Dongen. En vanaf volgende week, hè. Vanaf 11 uur is zij er voor jou met Op de Vlaamse Tour. Ook een van haar vriendinnen komt er natuurlijk bij, hè. Dat is Laura Lin. Je hoort ze hier.

0: Lekker hoor, deze van Laura Lynn. En dat allemaal met Jij doet de wolken verdwijnen.
1: Ja.
0: Ja, vanaf volgende week. Hè, dat soort Vlaamse artiesten
1: inderdaad
0: komen bij jou voorbij.
1: Ja.
0: Ja, dus dat hebben we natuurlijk ook met onze Laura. Hè, de vriendin een beetje van Lady Miranda. Onder andere ook Suzy Marel. Herbert,
1: ja, onder andere onze Bjorn.
0: Bjorn, dus. Waarom wordt,
1: Herbert, waarom, noem maar op. Ja.
0: Hallo, waarom wordt mijn stem onderdrukt als jij je mond open doet? Kun je echt zien, ik zit onder de plak. Als jij begint te praten, dan wordt hij van mij onderdrukt.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Hey.
0: Ja, nee. Dus, ach ja. Maar we hebben natuurlijk even een plaatje gedraaid van Laura Lynn.
1: Ja.
0: Ja, goed. Heb jij trouwens nog bepaalde wensen en dergelijke voor deze ochtend?
1: Nee, ja, misschien, heel misschien, eventjes aan die kant van de studio.
0: Oh ja, dat is geen probleem hoor.
1: Nee, dat is, het is een maand geleden.
0: Ja.
1: Kijken of ik het nog kan. Ik
0: kan ook het raam open doen, dan kun je nog
1: verder. Dan,
0: je hebt alleen één geluk, het heeft niet gesneeuwd. Dus nee, de pannetjes zijn niet glad.
1: Nee, dus, nee, maar even testen of ik het nog, of ik dat met de knopjes allemaal nog kan. Want anders kan ik nu nog zeggen van ja, sorry jongens, het houdt op voor mij.
0: Nou, dat zal wel meevallen hoor. Er is voor de rest niks veranderd.
1: Ik ben het verleerd in die maand.
0: Ah, nee man, dus dat gaat allemaal goed.
1: Nee, je weet maar nooit.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Maar dat komt straks wel goed. Het is nog vroeg.
0: Ja, het is bijna 9 uur.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus gaan we straks het nieuws in gooien? Of heb je zoiets van, we draaien gewoon lekker door?
1: We draaien gewoon lekker door.
0: Oké, ja. Ja, vanaf volgende week heb Van Dongen in ieder geval het nieuws om 8, 9 en 10 uur. 11 uur weten we nog niet. Maar
1: nee,
0: dat zien we dan wel. Dus voor de mensen die toch een beetje willen weten, wat is er afgelopen nacht allemaal een klein beetje gebeurd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Nou,
1: ik sliep.
0: Van Dongen is ondertussen uit zijn broek gescheurd. Hè? Die had op een gegeven moment een kramp in zijn dijbeen. Ik was om 4 uur al beneden. 4:15 was ik beneden, ja.
1: Hey, toen draaide ik me nog een paar keer om.
0: Nou, toen probeerde ik nog wat te slapen, maar dat lukte niet.
1: Nee, dus je was heel vroeg wakker.
0: Ja, dus ik heb trouwens even kijken. Ik heb een leuk plaatje. Dat stuur ik even. Dus. Dat stuur ik even naar Gerda toe. Ja, Gerda.
1: Ik klets te veel, zeg.
0: Ja, nee, Gerda die is tegen mij bezig. Dus dan gaan we gewoon even naar Gerda toe. En dan gaan we gewoon even voor Gerda. Hè. Ja. Even voor Gerda. Op 12

0: voor de luisteraars van 12-2-4, ja, die kennen Van Dongen nog niet zo. En die kennen onze Gerda natuurlijk ook nog niet zo. Maar Gerda en ik, wij kennen elkaar al jaren. Ze is eigenlijk een beetje hoe noem je dat ook alweer?
1: De stalkster van de ochtendshow.
0: Ja, de stalkster van Van Dongen, ja. Dus ze volgt mij al zo lang. Dus en elkaar een beetje pesten af en toe. En dan zegt ze ook van, je kletst te veel, dat maak ik er gewoon van. En jij scheurt te veel.
1: Dat bedoel ik. En dan ligt Gerda vervolgens helemaal in de deuk.
0: Ja, die ligt dan helemaal in de deuk. Dus dan moeten we weer een verzekeringsmaatschappij opbellen. Dus om haar uit te laten deuken. Goed, nou ja, tot zover een beetje onzin. Hè. Dat moet, dat moet kunnen, hè?
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja? Ja. Oké, gaan we gewoon weer lekker verder.
2: Ken je deze gouden ouwe nog?

0: Ik vind dit toch zo'n leuke uitvoering. Hè? Ja, ik ken hem van Marty, maar dit is een vernieuwde uitvoering van Jeffrey Parmentier. En dat heette dan de Maanserenade.
1: Ja, lekker instrumentaaltje.
0: Ja, ja, dus, ja, ik vind het gewoon lekker klinken. Dat allemaal vanuit Studio 16 hier op Radio 1224.
1: Inderdaad.
0: Ja. Verzoekplaatjes, we gaan ze straks in gehoor brengen.
1: Hoe heb je er al een paar binnen?
0: Je kan ze gewoon allemaal aanvragen via onze WhatsApp. Als het goed is, zie je WhatsApp gebeuren op onze website. En je kan daar langs ook gewoon verzoekplaatjes aanvragen. Voor de mensen die in de Kletskou 16 zitten, de chatbox van Studio 16, daar langs kun je via een privéberichtje, een verzoekplaatje aanvragen.
1: Inderdaad.
0: Ja, dus langs verschillende wegen staan wij gewoon helemaal open. Hè? Ja, toch?
1: Of via de site gewoon, hè?
0: Ja, gewoon via de website. Ja, radio1224.nl. En voor de chatbox zijn wij te bereiken via studio16breda.nl.
1: Inderdaad.
0: Even gezellig samen hier op 1224. Jawel!

0: Maar dit zijn zo een beetje de rituele geluiden die ze vanaf volgende week zaterdag gewoon elk weekend, elke zaterdag horen tussen 8 en 11. Hè?
1: Inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Bij mij nu, lief luisteraars, bij mij is iets rustiger.
0: Nou, het gaat bij haar iets rustiger. Moment.
1: Nee,
0: dat is sneller, zo.
1: Oh.
0: Kijk, dat gaat iets rustiger.
1: Ja.
0: Om een beetje wakker te worden. Dan val je toch bij je slaap. Dat wordt helemaal niks dan. Ik zou zeggen, gewoon vanaf volgende week zaterdag na 11 uur pas inschakelen hier op 1224.
1: Ja, ja, hou ze van druk dan niet, hè? Dan moeten ze om 8 uur inschakelen. Dan moeten ze vroeg een beetje uit.
0: Dan moeten ze inderdaad vroeg.
1: Maar wil je rust?
0: Ja. Hé, hey, maar zullen we straks ook misschien wat leuks doen?
1: Wat?
0: Ja, zullen we dat andere ook even doen? Nou, dan kunnen ze daar ook even kennis mee maken. Ja.
2: Lekker na de wekker.
1: Oh ja, leuk. Goeie mopen, zou ik zeggen.
0: Daar hebben we straks een speciaal telefoonnummer voor.
1: Ja.
0: Maar we zijn langs alle kanten. Ik zal hem eerst even uitzetten, want anders belt onze Gerda alweer.
1: Ja, nog even wachten, Gerda.
0: Dus... Maar ook dat hebben wij, hè? De lekker naar de wekker.
1: Ja, lekker
0: wij
1: naar de wekker.
0: Altijd.
1: Ja.
0: De eerste verzoekplaat van de dag.
1: Ja.
0: Ja, zo kun je het ook noemen, hè? Dus,
1: wie wil de eerste zijn?
0: Ja. Strakjes bij het geluid van de lekker naar de wekker. Dat is een liedje met... de lekker naar... Ik zal hem even een klein stukje laten horen.
1: Nog niet bellen, hè?
0: Nee, nog niet bellen. Nog niet, ze kunnen niet bellen, want ik heb op bezet tonen.
1: Oké,
0: kijk, bij
1: zo.
0: Het geluid van dit, hè? Bij dat geluid, dan kun je bellen.
1: En dan zingt hij.
0: En de telefoonnummer is 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Bij alleen zodra je dit hoort, hè. Ja, en dat allemaal in het kader van...
2: Lekker na de wekker.
0: Ja.
1: Zo. En alleen bij meneer Van Dongen, hè?
0: Ja, alleen bij
1: mij niet.
0: Ja. Nee, bij jou niet.
1: Nee.
0: Even kijken. Ja, dan moet jij even wat kletsen. Ik heb totaal niks klaarstaan, joh, voor de rest. Ik heb geen muziek klaarstaan of wat dan ook. Oh, dan loopt er alweer eentje te mekkeren. Hallo.
1: Waar blijft mijn verzoekje? Hallo. Oh nee, alleen hallo.
0: Ja.
1: Hallo, Gerda.
0: Maar als jij niet klets of wat, ik moet even wat zoeken.
1: Oh, moet je wat zoeken? Ja. Nou, dan ga ik even vertellen. In mijn programma, vanaf volgende week... alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse productie natuurlijk. Maar ik heb ook een heel mooi item in mijn programma. En dat is, dat valt onder de naam Troetelschijf. En daar zou ik in de maand juni weer mee starten. En dat betekent, dat houdt in, iedere maand, een maand lang, heb ik een Vlaams artiest. En dan liefst met een nieuw nummer die ik dan extra promoot.
0: Oké, okay, ja, gezellig.
1: Ja.
0: Ja, toch.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, er zijn altijd van die, net zoals, ik hoor die berichtjes al wel eens binnenkomen. En net zoals vooral Suzy Marel, onze Bjorn, Herbert Verhagen, Laura Lin, Freek van Verrooy, heet
1: Freek
0: die,
1: van Rooy,
0: dingen. Danny Fabri.
1: Danny Fabri, Danny de Rover.
0: Danny de Rover.
1: Noem het maar op.
0: Hoe heet die? Danny Camaro, nee.
1: Danny de Maro.
0: Of Danny de Maro.
1: Danny de Maro. Danny Camaro. Danny zeggen Danny.
0: Danny Camaro, goed. Ja. Ik gooi even de paar namen door elkaar heen.
1: Ja, maakt niet uit, maakt niet uit.
0: Goed, ik zeg het nogmaals tegen jou. Lady Miranda, goedemorgen. Nee, goedemorgen, Lady Miranda.
1: Goedemorgen, meneer Van Dongen.
0: Ja, en dit is voor jou.

Nou, daar ben ik klaar mee. Even lekker terug in de tijd, hè, met een oudje van Jan en zijn Harry's hier op 12.24. En zij hebben het allemaal over.

0: blijft lekker deze van Rorty Crowell samen met Johnny Cash en I Walk the Line. Ja, ik blijf wel een lekker country plaatje vinden.
1: Is het ook?
0: Ja, zo heb ik een hele hoop van die... Voor de luisteraars die net ingeschakeld zijn hier op 1224. Allemaal een hele goede morgen. Haar naam is Lady Miranda.
1: En zijn naam is George van Dongen.
0: Ja, en we zijn nou even gezellig gezamenlijk. Ja, een soort van kennis...
1: Ter introductie.
0: Ja, kennismaking, uitzendingen, dat soort dingen. Inderdaad. En vanaf volgende week hebben we alle twee onze eigen programma's.
1: Ja.
0: Lady Miranda doet dat tussen 11 en 2. Met alleen op de Vlaamse Tour. Dat wil zeggen alleen maar Belgisch-Vlaamse artiesten en producties. Die komen terecht in haar programma. Dus tijdens die uurtjes kan je bijvoorbeeld geen Frans Bauer aanvragen. Of een Henk Wijngaard.
1: Nee,
0: dan zijn het meer Laura Lynn, Joe Valies, de Bing Barlows, de Paladijns. Vergeet niet de Paladijns.
1: Draai die straks maar even lekker mee.
0: Die komen ook uit België.
1: Ja.
0: Dus, en natuurlijk,
1: er komen meer artiesten uit België dan dat men denkt.
0: Ja, en Lindsay en Susie Marel en...
1: Heel veel.
0: Even kijken. Er staan allemaal plaatjes voor.
1: Ik begon ooit met 2 bakken vinyl.
0: Ja, het zijn
1: en dat zijn er nu 11 of 12.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Ja. Oh, ik val helemaal uit hier.
0: Val je uit? Oh, wat is dat?

0: er weer.
1: Ja,
0: de domme, hè?
1: Ja, je trapt een kabeltje eruit en dan gaan die boksen.
0: Ik stond op het kabeltje. Ja,
1: dan gaan die boksen daar en dan begint alles rond te zingen.
0: Juist.
1: Dus ja, dan kon ik ook niet kletsen. Want de rust is dan gelijk voor de luisteraar.
0: Nou, echt, hè? Maar waren we aan het zeggen? Ik ben het gelijk helemaal kwijt.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee. Ja, nou ja, zullen we maar een plaatje erin gooien dan?
1: Ja, we doen straks gewoon wel even die lekker naar de wekker.
0: Ja.
1: Dus bij het geluid van die lekker naar de wekker kun je contact opnemen met 076 541 9920.
0: Juist.
1: Ondertussen even kijken, want er zijn zoveel mensen binnengekomen. Onze Marina is ondertussen binnengekomen, gezellig, ook in de chatbox. Even kijken, ik zag ook Monique. Even kijken, die kwam even kijken vanuit Bemmel. Jawel. Dan hebben we onze Patricia uit het mooie Sint-Niklaas. Elian luistert ook gezellig mee.
0: Wiefine vanuit het mooie Oudenaar.
1: Ja, die is er toch
0: even ook gezellig bij.
1: Ja, onze bro Robbie de Groot is erbij. En ik weet het allemaal niet wat. Dus, lekkere, gezellige bende. Hier op 12-2-4. Ga ik weer even naar kijken voor een plaatje. Die
0: De palle dingetjes, ja, maar dan moet je hem van vinyl pakken eigenlijk, hè? De palle dingetjes.
1: Ja, die staat achter. Oh.
0: Nou, doe dan maar de palle dingetjes met Mijn Liefste Wens. Vind ik zo'n mooi nummer van hun.
1: Ja, nou ja, kijk op.
0: En dat is Vlaams, hè?
1: Ja, is dat Vlaams? Oh, hier heb ik
0: een andere. Heb je hem?
1: Nee, ik heb hem ondertussen gevonden. Ik moest even in die lijst kijken. Dus,
0: de palle dingetjes.
1: Ja, de palle dingetjes. Ach ja. Nou, dan mag jij de palle dingetjes allemaal even aankondigen. Hè?
0: De palle dingetjes. Heb je die favorietje van mij?
1: Ja, ik kan dat niet zien.
0: Die, wat er in de player staat.
1: Ja, die palle dingetjes.
0: Dus, de palle dingetjes. Nou, lieve luisteraars van Radio 1224. Hier zijn de Paladijns en Mijn Liefste Wens.
2: Jij hebt de speakers. En wij hebben de muziek. De muziek.

0: Radio 1254. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1254. Als dat geen feestje op de radio wordt.
1: Dit is een lekkere gang.

0: terug in de tijd van het mooie zwarte krakende video. Een oudje van de Surgeons. En die hadden het allemaal over Sweet for Mine Sweet. Oh, dat is kraken. Hè? Ja, daar op de achtergrond. Dus ja, even kijken of dat allemaal een beetje werkt. Hè? Want ook voor de mee. Wat hoor ik nou? Oh, wacht even. Dat is dit gekke ding wat ik hoor. Even zo. Oh. Nee, ik hoor wat anders. Ik hoor mezelf.
1: Jij hoort jezelf.
0: Is dat dit dan? Oh, dat was de laptop. Ik denk, ja, maar die hield de hele tijd zijn klep dicht. Oh. En nou begint die opeens, ja.
1: Dan begint ineens te kletsen.
0: Ja, goed. Maar voor de luisteraars die denken van, ja, wat is dat nou voor een ellende hier op de zaterdagochtend? Nou, wend er maar aan. En Van Dongen die gaat vanaf volgende week dus van 8 tot 11 uur zijn programma Wakker Worden. Het lekkere gebrul. De start van het weekend. Wat draait Van Dongen allemaal? Van Dongen draait eigenlijk bijna alles.
1: Ja.
0: Behalve zwaar klassiek, heavy metal, het zware gedreun van techno-house-toestand gebeuren.
1: Nee, dat gaan we hier niet aandoen, nee.
0: Dat allemaal niet, maar gewoon een gezellige plaat van vandaag de dag. Een top 40 knijtertje, piratenklappers, Nederlandstalig, Engelstalig, country, soul. Ik draai eigenlijk bijna alles.
1: Ja.
0: Je vraagt het maar aan en we gaan dat gewoon, tenminste als ik het heb,
1: ja,
0: gaan we dat gezellig doen.
1: Zullen we het gaan doen?
0: Wat gaan we doen?

0: 9920. Nou, jullie allemaal zitten.
1: Amsterdam zeker?
0: Zo, dat is een snelle. Even kijken of het wel werkt. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo zo, hallo zeg. Zit jij erop?
2: Bij de toontjes. Dus tun, en toen was het al trin.
0: Zo, dat is wel heel snel.
1: Dat is heel snel, ja.
0: Dat was echt heel snel. Ik startte er net in.
1: Je bent te snel voor Gerda.
0: Maar het is gewoon een supersnelle verbinding.
1: Mooi toch?
0: Supersnelle stream.
2: Mooi. Ja,
0: ik ben normaal gewend een seconde of 30.
2: Ja, daar heb je al voor gewaarschuwd, hè? Dat het een op een is bijna.
0: Ja, daarom. Dus dat gaat wel heel snel, ja.
1: Het is fijn dat het zo snel werkt.
0: Dus, maar goedemorgen, bro. En voor de mensen die hem nog niet kennen, dat is Robbie de Groot. De broer, de vriend, de maat, de makker.
1: Mijn zwager.
0: Ja, jouw zwager. Ja. Mijn broer. Dus, ja.
2: Allemaal, jeetje man, wat een benaming allemaal.
0: Ja, leuk hè.
2: Gewoon gekend joh. Ik weet niet meer wat ik op mijn visitekaartje moet zetten.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Niet te corrigeren.
1: Hij kan beter vertaan zeggen, mijn allesje.
0: Nou,
1: dat ook weer niet zegt.
2: Dat brengt me wel in één keer op een idee om een ander plaatje aan te vragen.
0: Ja, nee, dat dacht ik al.
2: Ja.
0: Dat ga ik maar doen ook. Mag de pret. Oh jee, nou, dat staat weer te wat te wachten.
2: Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Dus,
0: nou, vooruit.
2: Ik heb zoveel platen in gedachten, joh. Dus,
0: trouwens, even wat anders, bro. Ik heb die maxi-singles binnen.
2: Oh, dat is mooi, man.
0: Ja, op die ene van Johnny Logan staat zowel Hold Me Now als die andere.
2: Ja.
0: Ja, even kijken.
2: Ja. Even dat is helemaal top, man. Dan komen we die vanmiddag eens even ophalen.
0: Even kijken.
2: Kijken of mijn auto dat redt.
0: Ja, hoezo? Hoezo?
2: What's another year?
0: Nou heb ik hem hier in mijn hoofd. Ja, de 1980 Eurovision winner. En weet je wat het leuke is? Nou. What's another year duurt 3 minuten en 3 seconden. En Hold Me Now duurt 3 minuten. En dat op een maxi-single.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Jongen. Net zo lang als een single. Ach ja.
2: Kijk jij, joh. Dus we kunnen...
0: Daarom. Hé, maar bro, waar kunnen we jou mee verblijden in deze eerste kennismaking?
2: Ik ga in één keer switchen van plaat. Dus,
0: oh jee.
2: Ja. Doe maar Willem Duin. Met mijn allesie.
0: Oké.
1: Dat was een goede tip dus.
0: Ja.
1: Mijn allesie.
0: Even kijken. Je potje, dan moet ik hem eerst even zoeken. Ja, ik weet dat ik hem op single... Ja,
2: ik
0: weet
2: hem vinden.
0: Weet ik niet. Even kijken. Ik zit even helemaal te
2: kijken. Gaat het bij de W?
0: Ja, nee. Ik heb hem al, joh. Dus,
2: dat dacht ik al.
0: Ja. Nou, dan gaan we die gewoon gezellig tegen horen brengen hier voor jou, hè.
2: Allemaal mooi, man.
0: Ja, is dat nog speciaal voor iemand of wat dan ook?
2: Ja. Voor iedereen, voor jullie, voor mijzelf.
0: Oké, nou, dankjewel.
2: En voor Sinterklaas heb ik ook. Pieter waren er al.
0: Dat was onze Gerda al mee bezig.
2: Dus.
0: Nee, gaat het me helemaal goed komen, kerel.
2: Ja, toch. Ja. Ik wens jullie heel veel succes.
0: Dankjewel.
2: Ja, dus maak er wat leuks van.
0: Gaat het me helemaal goed komen.
2: Ja, toch?
0: Ja
1: komt goed, joh.
0: En anders maar niet, hè?
2: Ja.
0: Dus we zien het wel.
2: Hey, oké.
0: Ja, en ik wens jou natuurlijk ook heel veel luisterplezier daar nog, hè?
2: Ja, dankjewel. Dat gaat wel lukken.
0: Oké.
2: Hey, de groeten.
0: Yo.
2: Hoi.
3: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Radio 1224. De Lekker...

0: Even lekker terug hier in de tijd met een nootje van Creedence Clearwater Revival. En Hello Mary Lou.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk een originele van Ricky Nelson. Hè? We kennen hem ook in de uitvoering van Highway. Highway. Nou, ding is zo vaak eigenlijk uitgebracht en gecoverd, dan weet ik het allemaal. Maar hier hoorde je dus John Fogerty en zijn begeleidingsbende. En dat heette dan de Creedence Clearwater Revival. En dat lekkere oudje.

0: Ja, inderdaad. Zo gaat het eigenlijk volgende week zaterdag gebeuren, hè? Ja, ja. De ochtendshow. Hier op Radio 1224. Maar goed, we gaan ze er even gezellig bij halen. Want het is natuurlijk ook even een klein beetje tijd voor de mensen die verzoekplaatjes hebben aangevraagd.
1: Ja.
0: Ja, ze vragen ze aan, hè. Dus dan moeten we ze ook gezellig draaien. En dan zeggen we gewoon tijd voor een...
2: verzoekplaats.
0: Inderdaad. Waren er al een paar binnengekomen, hè?
1: Mooi.
0: Ja, hier langs via de privéchat heb ik er een paar binnengekregen van onze Gerda. Ondertussen ook van onze collega die vanmiddag weer gezellig gaat draaien. De Arizona, oftewel onze Wout de Wit. WDW, hè? Het is geen WD40, ja. Maar WDW, hè? Nee, we gaan eerst even gezellig naar Amsterdam toe, naar onze Gerda. Goedemorgen, Gerda. Ik even twee plaatjes mee wou draaien voor iedereen en allemaal. En natuurlijk even voor mezelf. En voor jullie, nou, dankjewel, hè. Ja, zou ik de plaatjes willen horen van Frans Bauer met... Adios, my love. En erachteraan graag een mooie van de Beatles. Nou Gerda, we zijn even in de hitmachine gaan doken. En we hebben ze natuurlijk alle twee gevonden. Ze gaan er ook aankomen. Zo. Om even van de hak op de tak te springen. Kon bijna zien wat je het laatst gegeten had. Maar een beetje vroeg, lieve schat.
1: Ja, ik was even lekker uitgebreid aan het geel, hoor.
0: Zo! Ik denk altijd nog eventjes, ben ik de microfoon kwijt, hè? Tenminste, de plopkappen van, hè? Ja. Ach ja. Goed, maar we gaan de plaatjes draaien. Namens Gerda, hier op 1224. De Beatles zo dadelijk naar Fransje Bauer.

0: somebody help me. Terug naar 1967 draaiden we als retour naar onze vriendin. Daar in het mooie Amsterdam, onze Gerda, was er eentje van Tom Jones en Detroit City. Goedemorgen vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom. Radio 1224, met ondergetekende George van Dongen en Lady Miranda. Even een kennismakingsprogramma, zo op deze zaterdag de 2e mei van het jaar 2026. Lady Miranda is ondertussen even naar beneden om wat koffie te zetten. Geloof ik een boterhammetje te... Oh, ze is er alweer. Ik denk, die komt met de hele broodkist naar boven en weet het allemaal. Nou, dan gaan we straks maar weer even naar beneden toe. Om een bammetje te smeren, hè? Ja. Als ze zitten weer bij.
1: Ja, ben er weer.
0: Ja, dan halen we er weer even bij. Hè. Ja. Zo, hè. Dat hoort er gewoon bij. Hè. Ja. Dat allemaal op deze zaterdag. Ja, al wat verzoekjes binnen. Ook via de website komen ze binnen. Voor de mensen die graag een verzoekplaatje aan willen vragen. Dat kan allemaal via diverse wegen. Onder andere natuurlijk via radio 1224.nl. Inderdaad. Nou, langs kun je een verzoekplaatje aanvragen. Dan komt hij gezellig binnen. Maar je ziet daar ook een WhatsApp-logootje staan op de website. Als je daar aan klikt, kun je via de WhatsApp. Kun je natuurlijk ook een verzoekplaat aanvragen. Maar ja, ik wil het nummer ook wel even doorgeven voor de mensen die dat allemaal niet bij de hand hebben. Ons WhatsApp-nummer is 06-244-95-564. Oftewel 24-49-55-64. Had ik het van de week daar houden ze nog over met Bro. Die zei ook, ja, als ze dat nou zo doen, dat is misschien makkelijker. Ik zei, nee, dat vind ik juist niet. Want als je 62 zegt of wat ook, ik heb dan wel eens dat ik eerst de 2 en dan de 6. Ja, maar dat is 26. Zo bedoel ik dat, hè, ja. Dus onze WhatsApp-lijn 06-244-95564. En dan hebben we natuurlijk ook via studio16breda.nl onze chatbox. Gezellig meebabbelen met luisteraars, collega's. Ja, kom er gewoon gezellig bij.
1: Ja,
0: studio16breda.nl. En daar langs kun je natuurlijk ook een verzoekplaat aanvragen. Verschillende wegen, het staat allemaal open.
1: Juist.
0: Dus. Maar dan zeg ik op het ogenblik, oh, het is 5 over.

0: Inderdaad, al ligt het allemaal weer op de grond, kunnen we straks alles weer opruimen. Met stoffer en blik.
1: Hoe ga je dat doen? Met stoffer en blik koffie opruimen?
2: Geen idee.
1: Nee, ik zou snap het ook. Hoe is trouwens het weer buiten? Dus,
2: lekker.
1: Ja, lekker. Nou,
2: jawel, aangenaam temperatuurtje.
1: Ja, dat wel, maar hoor het eens. Gaat weer lekker. Ja, we zitten er eigenlijk wel op te wachten allemaal. Hè. Dus de natuur, dat is zo... Hallo.
2: Dat is een stormbui van x aantal weken.
1: Ja. Maar als je nou maar net zo lang duurt als dit stukje... dan ben je gewoon binnen... Kijk, 30 seconden is het gewoon weer droog.
2: Ja.
1: En dan schijnt het zonnetje weer.
2: Het schijnt ook weer lichtjes, kijk maar.
1: Ja, ik zie het dus. Ja. Maar we gaan even wat anders doen, hè?
3: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
1: Ja, we gaan even gezellig naar de collega van de zaterdagmiddag. Onze Wout, hè? Ja. Wout de Wit ook gezellig aan het luisteren. Volgens mij kwam die vanuit Veenendaal, dacht ik. Oei. Zeg ik nou iets fouts? Of, ik weet het allemaal niet. De collega van de zaterdag, hè? Om 2:30 is hij er weer. En dat allemaal van Studio de Arizona, hè? En ik had het de vorige keer al met onze Wout over. Wij hebben iets gemeen. Hij heet nu de Arizona en ik heette vroeger de Arizona.
2: Ja.
1: Daar zijn nog opnames van, dat weet ik op een cassettebandje. Maar mijn cassetterecorder die staat niet aangesloten. Dus ken het niet van bandje afdraaien. Dus. Maar ik heb wel dit ooit eens een keer proberen op te nemen. Ja, het klinkt van geen meter hoor. Dat is nog jaren 80. Arizona, jij bent de beleid. Dat was het liedje van mij.

En toen zat het bandje ertussen. Ja, de geluidskwaliteit, ja. Het is nooit verder gekomen dan een bandopname. Goed, onze Wout de Wit vanuit het mooie Veenendaal. Goedemorgen, kerel. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen nogmaals. We luisteren mee hier op het internetradio gebeuren. Klinkt goed hoor. Draai maar even wat mee voor jullie zelf. Voor Ada, voor iedereen die luistert naar 1224. En heel veel draaiplezier. Hey kerel, dankjewel. En of ik even een mooie plaat mee wou draaien. Nou, dat gaan we natuurlijk ook doen, hè. Ja. Als we het toch over Arizona hebben, dan pakken we deze even mee, hè. En nogmaals, Wouter, dankjewel. Geniet mee van de Buffoons en Arizona.

0: tafel loopt al mee te lallen, hoor. Ja, ja. Nou, wend er maar aan, hè. Ja. Ja, nou schudt het van alle kanten heen en weer nog eens een keer daar aan de andere kant. Just an Illusion, even lekker terug in de tijd. 1983 met BZN. Toen was Annie Schilder nog de zangeres, hè. Toch wel voor mij persoonlijk, ja, een beetje de favoriete kant toch wel, hoor, met Annie Schilder. Dus niet dat, hoe heet ze ook alweer, ja...
1: Juist.
0: Ja. Hoe heet ze ook alweer?
1: Ja.
0: Ja. Juist.
1: Ja, die.
0: Die.
1: Oh, die.
0: Ja, ja. We bedoelden die.
1: Carola.
0: Ja.
1: Dank u.
0: Ja, dus. niet dat die slecht was, maar ja, Annie Schilder had toch wel iets meer.
1: Ja, vind ja, ik
0: vooral,
1: ook.
0: Ja, vooral
1: ik vind dit ook een geweldig nummer.
0: Ja, dit is een van mijn favorieten, hè, van BZN. Hè. Just an Illusion, dus. En ondertussen is iemand anders ook wakker geworden. We zeggen een hele goedemorgen tegen onze Gert-Jan. Daar in het mooie Ermelo. Ja, hij had zijn wekker uitgeslagen en week het allemaal. Hè. Hij was weer in slaap gedoeveld en week het allemaal. En ja, hij is erbij, maar we moeten hem even goed wakker maken. Hè. Nou, kijk. Dan hebben we hem even goed wakker gemaakt, hoop ik. Nou, dan zit hij
1: ze
0: er gewoon.
1: Ze komen langs alle kanten erbij. Ja. Zelfs uit Lendeleden.
0: Ja.
1: Onze Bjorn.
0: Onze Bjorn is er ook.
1: Is er ook gezellig bij.
0: Ja, en onze Ronnie en Roosim. En even kijken. Dat is de verkeerde Ronnie en de Roosim. En even kijken. Die had ik ook weer staan.
1: Ronnie, Simone en Roosim.
0: Simone. Kon er even niet op komen op de naam. Ja, ik heb al zoveel dingetjes hier voor me staan. Dus ja, ik weet het allemaal eventjes niet meer te vinden. Zo dat soort dingetjes. Je zal ermee wakker gemaakt worden, hè?
1: Nou.
0: Lekker zaterdagochtend. Hoppakee, nou ja, lekker zo in je bed. Krijg je dat ook allemaal. Ach ja.
2: Nog een keer.
0: Nee, dank je.
1: Nee, dank je.
0: Nee, we gaan... We gaan verzoekplaatjes erbij halen. Ja. Dat hoort er ook bij, hè? Dus, hoe was dat nou weer? Nou, ondertussen is onze zoon ook wakker.
1: Ja, die had koffie gezet.
0: Ja, nou maar, als je nou op toilet.
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan, ja.
0: Ja, ja. Altijd weer gezellig, die geluiden zo op de vroege ochtend, hè, ja. Dan zeggen we normaal...
3: Tijd om dag te zeggen.
0: Juist. Maar ja, we zijn er voorlopig nog even, hè, tot aan de klok van 2 uur.
1: Van de, ja, inderdaad, tot aan de klok van 2 uur.
0: Ja, dan kun jij straks eens hier ook nog even gaan zitten.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, even de stoel opwarmen. Hoppakee. Nou, lekker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zullen we maar een verzoekje bijnemen?
0: Ja, even schudden met de kont. Hoppa. Ja. Wat is er, lieve schat? Hallo.
1: En dan moet ik... Dan moet ik een verzoekje doen. Schat, er is
0: ook... Oh ja, we waren bezig met een verzoek.
1: Ja, ja.
0: Ja, sorry. Ik kreeg even last van kippenvel.
1: Normaal gezien, bij deze verzoek...
0: Ja.
1: Neem ik normaal gezien... Haartjoen.
0: Ja, nou ja, Haartjoen. Dus, ja, nee, ja,
1: maar dat horen ze vanaf volgende week. Ja. Dus,
0: ja.
1: Maar,
0: ik kreeg even last van kippenvel, sorry hoor. Ja, kan er niks aan doen. Hoppa.
1: Ja. Zullen we er maar mee beginnen?
0: Ja, is goed. Toen is het bijna afgelopen. Ja, sorry hoor. Hoppa. Het is wel lekker warm nou onder de stoel.
1: Oh. Goed.
0: Ja.
1: En voor deze verzoek gaan we heel even richting België. Ja.
0: En dat om 10:30, hè? Ja, we zijn goed bezig, hè? Ja! Ik hou mij in.
1: Ja.
0: Ja. Ik hou mij in.
1: Zeker weten?
0: Ja, en,
1: Goed. Juist. We gaan met de verzoek beginnen. We gaan even richting het mooie België, richting Oudenaarde, om maar liefst te... Om even de goede richting uit te gaan. Ja, ik kom even niet uit mijn woorden, maar maakt niet uit. We gaan even naar onze lieve vriendin Wivine. En die woont in het mooie Oudenaarde.
0: Hoe had je anders gegaan? Eerst richting Utrecht en dan pas richting Oudenaarde van Breda. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, via Antwerpen naar Amsterdam zeggen wij altijd. Maar nou doe het via Amsterdam naar Oudenaarde.
0: Het maakt niet meer uit, want onze navigatie die bracht ons langs Rotten. We kwamen vanuit Zaandam. Ja, Zaandam.
1: Ja, ja.
0: En we stuurden, er waren zoveel files, werden we naar Rotten gestuurd. Rotten is de achtertuin van Rotterdam. Een klein riviertje lag daar. En de doorgaande weg was afgesloten.
1: Met paaltjes.
0: Eerst die openen. En iedereen. Nou, ik denk dat we maar heel veel auto's. Nou, werden we de andere kant op gestuurd. En toen kwamen we in een doodlopende straat. Juist, die mensen die daar allemaal met een woonbootje stonden en woonden en weet het allemaal. Die wisten niet wat er gebeurt hier. Nee. Zoveel auto's.
1: Ja.
0: En toen moesten we allemaal keren.
1: Ook dat nog, ja. Maar we zijn eruit en we zijn thuisgekomen. Ja,
0: dat wel.
1: Gelukkig
0: maar,
1: wel.
0: Het was wel een bende.
1: Maar goed, we gaan verder.
0: Ja.
1: We zijn aanbeland in Oudenaarde.
0: Oh ja.
1: En ik zeg een hele, hele goede morgen tegen onze lieve vriendin Wivine. Ze vroeg het plaatje aan van Vriendschap is goud waard. Zij schreef erbij dat hij eigenlijk van Jan Smit was, maar dat is niet. Hij is van Marco Den Hollander. En we gaan hem speciaal draaien namens Wivine voor iedereen die luistert naar 1224. En dan mag je hem lekker starten.
0: Ja, nee? Ja, ja? Ik denk, ik wacht even totdat jij het... Ja, je moet het teken geven.
1: Je
0: ja,
1: moet het teken geven. Nou, Wivine, komt ie aan. Marco Den Hollander en Vriendschap is goud waard.
4: Radio 1224. Goedemorgen.

0: luistert.
1: Radio 1224.
0: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend.
0: Als jij zorgt voor de drank,
1: dan doen wij de muziek.
0: Radio 1224. Als dat geen feestje op de radio wordt.
3: Hey, ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen. En ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van

Ik vind hem zo lekker, hè, deze. Ook al is hij zo AI als de pest. Er is er eentje van Toby und Fresh en dat heette dan Anita. Ja, ik hoorde hem bij de collega op de donderdagavond zit hij, geloof ik. Hè. Scheepsjager en Madonna. Die draaiden hem toen, onze Steven. En ik vroeg, wie zijn dit? Dus toen gaf hij het even door. Ja, Toby und Fresh en de Anita.

0: even kijken, want al mijn knopjes die zijn van plaats veranderd. Omdat ik een regeltje meer heb geplaatst. Dus. Ach ja. En het verzoekje wordt voorgelezen door Lady Miranda.
1: Goed, we gaan even naar een verzoekje dat binnenkwam via de WhatsApp. Nee, dat is pas als we hem helemaal gedaan hebben. Hè? Dan is het dag, hè?
0: Oh, dan doe je de lied.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar ja. We zijn nog niet klaar. Oh, we zijn nog niet klaar.
0: Je bent nog niet klaar.
1: Nee, we gaan even naar Monique toe. Ze schreef deze kant uit. Wil je een mooi zonnig plaatje meedraaien voor iedereen die luistert? En voor alle kanjers van Radio 1224. Ik zeg, dat gaan we zeker doen, hè? Namens Monique... is hier...
0: Oftewel, Tante Til staat erbij. Ja, ja, dat, zo kennen ze dat ook, hè. Hier bij
1: sorry, dat stukje had ik nog niet dat stukje had ik nog niet gelezen.
0: Ja,
1: Monique of Tante Til, hij komt eraan. Jouw verzoekje voor iedereen die luistert. En het is André van Duin.
0: Nee. André Hazes.
1: Oh, sorry. Mijn excuses. André Hazes. Met?
0: De zomer. Oh, trouwens, ja, het kan wel, want hij had ook zomer gezongen. Die hadden we aan het begin van de dag al gedraaid. Hè? Ja.
1: Zo fout, ja. Het was in ieder geval een André. Ja.
0: Alleen qua omvang was de ene iets. Ja,
1: dat scheelt wel een paar kilo.
0: Je kunt ze vergelijken met de dikke en de dunne. Staan Laurel, Oliver Hardy oftewel. Maar dan André Hazes, André van Duin.
1: Ja, en zomer, hè?
0: Ja.
1: Dat gaan we doen, hè?
0: Oh, is zomer?
1: Ja,
0: oké, okay. Nou, vooruit.
1: Vooruit. Nou?
0: Oh!
1: Ik had het vingertje dan gedaan.
0: Je had het vingertje al gedaan. Ik zat niet op te letten. Ik denk, je wijst naar het plafond.
1: Jongen.
0: Ik zat nog naar het plafond te kijken. Ik denk, ja, de lampjes branden leuk.
1: Nee, nou, Monique. Hij gaat eraan komen, hoor. Toch? Eten, hij zit er met te spelen, joh.
0: Oh, dat is toch ook wel eens lekker.
1: Ja.
0: Ja, goed. Oké.
1: Okay. Nou.
2: Radio 1224.
3: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
3: Radio 1224.

wat is dat voor een rare track? Ja, nee, dat gaan we dus niet draaien. Nee, dat klinkt voor geen meter. Even kijken. Dat was een live uitzending of zo. Die gaat gelijk de prullenbak in. Huppakee, even kijken. Nou ja, ik heb hem niet. Kijk, dit klinkt tenminste wel.

Ja, John de Bever en Leven de Lol 2022 alweer deze plaat. Hè. En nou ben ik met van alles en nog wat bezig en zit ik weer even niet op te letten. Nee, ik had het allemaal weer niet klaarstaan en weet ik het allemaal even kijken. Doen we dat gewoon even zo.

0: we gaan even weer een verzoekplaat draaien. Ja. We gaan even naar... niet naar Ede dit keer. Normaal zit hij altijd in Ede. Ja, maar hij zit nou niet in Ede. Dus nee, hij heeft de boot gepakt. Hè. Oh nee, hij heeft de caravan gepakt. Nee. Hij is niet met de boot. Hij is met,
1: nee, hij is met de caravan.
0: Hij,
1: ja,
0: hij is met de... Dus wat voor caravan is het? Nee, het is geen kip. Nee, het is geen kip. Nee. Wat voor caravan is het eigenlijk?
1: Geen idee, dat ik niet heb gelet.
0: Nee. Is het een... Nee. Dat merk ken ik niet eens, Hashi. Nou ja, we maken er gewoon een...
1: caravan van.
0: Ja. Dus we gaan naar onze collega van de zondagmiddag. Dus met andere woorden, hij zit op de camping. Dan is hij er morgen weer niet.
1: Hé, hey, best wel eens kans op, ja.
0: Ja, is hij er morgen niet.
1: Dat weet ik niet, ja, Klaas.
0: Dat weet ik niet. Ja, hij zit gezellig in de chatbox hier, dus...
1: Ben je er morgen?
0: Ik weet niet of hij er morgen is, hè. Ja.
1: Nou, misschien geeft hij nog antwoord.
0: Dan moet hij heel gauw instappen en dan... Ja.
1: Ja, hij is er morgen.
0: Ja, hij is er morgen wel. Dus hij gaat...
1: Na...
0: Ja.
1: Na wat? Het heerlijke uurtje met...
0: Ja, met ons Robert-Jan. Hè. Ik weet niet welk uurtje met die morgen heeft.
1: Nee, maar klinkt altijd lekker.
0: Ja, kan een uurtje met speciaal zijn. Kan met frikandel zijn. Ja, ik weet het niet.
1: Dus pindasaus.
0: Met pindasaus. Uurtje met pindasaus. Dat is ook wel eens lekker, hè? Ja. Uurtje met pindasaus.
2: Wauw, die hakt erin, man.
0: Ja. Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Verleden week nieuwt. Nee, verleden week nee. Was hij er nieuwt. Nee, nee. Was hij er niet of was hij niet goed? Ja, ik weet het ook allemaal niet, hoor. Goed, maar wij hadden het over onze collega van de zondag. Morgen is hij er natuurlijk weer. Onze Klaas. Wat is dat nou weer? Geros. Ga zo een Geros schotel maken.
1: Ja.
0: Nou... En wat doe je op die schotel?
1: Giros op zijn Amsterdams.
0: En wat doe je op die schotel?
1: Giros.
0: Oh, dus een Giros schotel met Giros erop. Oké. Okay. Ja. Ja, ik pak meestal een metalen schotel en dan plug ik wat salade op. Dus hier. En ze hoopt nog eens een keer voor 2 dagen. Nou, fijn.
1: Nou.
0: Goed, maar ik was in Vierhouten. Want op het ogenblik zit hij in Vierhouten.
1: Yes, helemaal.
0: Ja. Het hoort eigenlijk Zeshouten te heten. Ja, hij zit op de caravan. Als je 4 houten platen pakt of al geen dak en geen bodem... Ja, dan, dat is niet lekker wonen dan.
1: Maar zootje dan.
0: Ja, dan wordt het een zootje.
1: Ja.
0: Net zoals die show hier van ondergetekende op 12 hier. Nou ja, wend er allemaal maar aan. Maar of ik even een plaatje wil draaien. Hij schrijft deze kant op. Vanuit 4 houten. Welkom bij de club 1224. Succes en draai het verzoekje maar voor jullie. En voor alle luisteraars van Radio 1224. Hey Klaas, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet ze daar. Hè. Maar ik denk dat je als je vanavond op tijd naar huis reed... dat je voor de buien nog op tijd thuis bent. Want als ik zo het weerbericht een beetje gekeken heb... En,
1: ziet
0: er niet best uit.
1: Nee. Nee.
0: Er gaan best wel wat klappertjes vallen, dus... En dan ben je gewoon lekker veilig en droog thuis, hè. Dus, goed, mag de pret ook niet drukken. Hey, namens Klaas Paak. Van de zondagmiddag gaan we er een leuke plaat meedraaien van Richard van der Weijden. En ik vind hem zo lekker.

0: 4. Tot zo.
1: Het is nu 11 uur. 11 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026.

0: www.nl.
1: Daar gaan we.
0: 3,
1: 2, 1.
2: Dit is Studio 16 met Jord van Dongen en Lady Miranda.
3: Goedemorgen.
2: Radio 1224.
4: De zon.

0: sorry.
1: Ja, elke keer als ik die microfoon open doe, ugh. Hey, de Wicks waren dit en dat allemaal met Marina, Marina, Marina. Komt Marina opeens in de chatbox?
0: Ja.

0: Ja.
1: Daar is eruit.
2: Ja, en dat ik denk ook niet dat ze kan, het kan met de rokje kan zwaaien, maar ze heeft meestal een broek aan.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, maar ze is ook niet echt een boerin, hè?
2: Nee, niet echt, nee.
0: Dus, nee.
2: Nee.
0: Want dan zie de boerinnetje zijn rokje zwaaien van achter en naar voor. Zo gaat dat met maar door. Sorry.
2: Ze is een hele lieve dame uit Zeist.
0: Jo. Oké. Okay. Goed, hebben we dan
2: lieve
0: weer
2: dame,
0: gehad.
2: Hoe zeg je dat, hè?
0: Ja.
2: Ja, hè?
0: Alleen, hoe zegt jij dat, hè? Ja. Ik zeg altijd dan...
1: Gloeiende, gloeiende, gloeiende.
2: Ja, die, ja.
0: Goed, we hadden weer een verzoekplaatje.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan hoop ik dat we de goede hebben van Ronnie, hè?
0: Ja.
2: We gaan even naar het zonnige Mil. En dan zeg ik een hele goede morgen tegen Ronnie, Simone en Rosim Willems. Ze schreven deze kant uit. Hey toppertjes, leuk. We zullen luisteren gezellig mee. En leuk dat jullie weer draaien. Graag de plaat van Rowe Hezen. En wij hebben gekozen voor Limburg, toch?
0: Ja, die draai ik als tweede. Want ik kwam een hele leuke plaat tegen. Oh. En dat is van de WC Experience.
2: Oké.
0: Okay. Ja, die is wel leuk. Ik denk, ik ga die eerst draaien.
2: Nou, dan krijgt hij er lekker twee.
0: Ja, want dat gaat eigenlijk een klein beetje ook over onze Gerda.
2: Oh jee.
0: Dus, nou, Gerda, dus ook goed luisteren.
2: Goed luisteren.
0: En natuurlijk, dank naar Ronnie, Rosim en Simone voor deze platen. Uit het mooie zonnige midden.
2: Ja.
0: Ja. Nou, zullen we ze erbij draaien? Daar straks Limburg van Rowe Hezen. Maar eerst deze. Ik vind hem zo leuk. Het is een oudje van volgens mij van de Sweet of wat dan ook. Wat dan een klein beetje aangepast is. Maar we gaan ze erbij halen. Ook voor onze Gerda. De kat hangt weer in de gordijnen, maat. Oh nee, Dynamite van Mutt.

Ja, ze heeft de knopjes even overgenomen hoor. We pakken nu nog even heel even deze tune erbij. Van de volgende week wordt dit de tune van de verzoekjes. Dus ik heb hem eigenlijk goed. En voor de kletstune tune hebben we even een andere gekozen. Volgende week gaan jullie er allemaal achter komen. Meneer Verdonk is heel even naar beneden.

was even iets, even eentje member aan het maken in onze chatbox. De Kletskous 16. Er zitten al aardig wat mensen in. Onder andere Gerda. Patricia. Klaasje Waak. Ons Marina. En Bjorn. Ik heb er ook gelijk een verzoekje bij binnengekomen via WhatsApp. En daarvoor gaan we even naar Sint-Niklaas, naar onze Patricia. Ze schreef deze kant uit graag een plaatje van Wim Zonneveld, Het Dorp. Nou Patricia, hij staat klaar. En hij gaat eraan komen. Daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje, dat zijn jullie gewend van mij. En er wordt waarschijnlijk eentje van Danny erover. Dan kunnen ze al wennen aan de Vlaamse artiesten, hè. Mijn naam is Patricia. Voor iedereen die luistert naar Radio 1224... is hier Wim Sonneveld in Het Dorp.

thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Je hoorde Danny de Rover en mijn koningin. En dat was mijn retourtje richting onze Patricia. Goed, dan gaan we verder met een volgende Vlaamse productie. Oftewel Vlaamse zangeres. Dana Winner en One Way Wind.

Kijk. En dit wordt vanaf volgende week mijn nieuwe kletstune. De andere die je hoorde, die ga ik gebruiken voor verzoekjes. En enkel en alleen voor verzoekjes. En wat gaat er gebeuren volgende week? Volgende week zaterdag, vanaf 11 uur. Dan is het de beurt aan mij. Lady Miranda, ondergetekende. Met haar programma Op de Vlaamse Tour. En we houden het in. In de 3 uurtjes van mij, tussen 11 en 2... staan de Vlaamse artiesten, enkel en alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Dus probeer er ook aan te denken bij het aanvragen van een verzoekje. Mocht het niet lukken, krijg je natuurlijk een alternatiefje van mij. Kijk, van de luisteraars die al bekend staan bij mij. Van sommigen weet ik wat ze mooi vinden. En dat is ongeveer, of dat is onder andere de volgende die ik ga draaien voor jullie. Stuur ik even richting Zeist. Marina, deze is voor jou.

Domino van Clouseau. En dan stuurde ik even richting onze Marina. En dan gaan we weer verder met de verzoekjes. En voor mijn volgende ga ik even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede morgen tegen onze Gerda. Of ik een plaatje van Björn mee wil draaien voor iedereen die luistert. En dat gaan we doen, hè, Gerda. Hij staat klaar met de plaat die jij aanvroeg. En welke is het dan? Dat is de volgende. En wat zingt hij dan? De lucht was blauw.

0: Oh nee, die had ik nog niet aangepast. Nee, ik wou het dingetje... Goed. Wat wou ik doen? Ik wou even het berichtje laten horen aan Gerda. Maar ik had mijn jinglepaneel nog niet helemaal goed aangepast. Dan pakken we heel even mijn kletstune erbij. Dit klinkt beter, hè? Oeh. Gisteren nog even opgezocht. En meneer Van Ongen. Dat is die, hè? En niet die, hè? Deze. Dat is deze, hè? Echt, hè? Ik denk dat ik heb dat een goede schuif. Kijk, terwijl doe jij een beetje kletsen, dan doe ik terwijl even het nummer dat ik even retour wou doen.
1: Ja, maar als ik ga kletsen, dan moet je die schuif van de achtergrondmuziek naar beneden doen. En dan ben jij niet gewend. Omdat jij met een
0: Kijk.
1: Nee, jij werkt met een talkoop. Hallo!
0: Wat zeg je?
1: Ja, die muziek die gaat bij mij niet zachter. Dan moet je de schuif naar beneden doen. Ja, maar jij gebruikt de talkover. Ja, je hoeft hem niet helemaal dicht te doen. jongen.
0: Dat zag je zo.
1: Ja, jij gebruikt de talkover en die gebruik ik niet. Ik schuif echt, dus.
0: Zo beter?
1: Ja, bij jou wordt die toch onderdrukt.
0: Oh ja, dat weet ik.
1: Ja, dus bij mij niet. Want dat is een andere mengtafel, hè. Dus ja, je vindt deze leuk, hè?
0: Ik vind het gezellig. Het is supergezellig.
1: Ja,
0: ja.
1: Voor de mensen die graag willen weten wie dit is. Dit is Francis Goya. Francis Goya, dat was een Belgische gitarist. En dit is The Third Man. We kennen deze ook van Boomerang. En dan heet het gewoon De Derde Man.
0: Maar ook de verzoektune is ook van Francis Goya.
1: Ja, jij gebruikt alleen maar bijna van...
0: De troetelschijf ook.
1: Ja, jij gebruikt alleen maar Francis Goya.
0: Nostalgia.
1: Ja. Dus jij gebruikt...
0: staat er niet bij.
1: Ja. Dus. Ja, die maakt best leuke muziek, hoor. Die, ja. Dat gepingel op die gitaar.
0: Maar zoals de achtergrond, dan zeggen wij... die zal ook gewoon niet werken, natuurlijk.
2: Wauw, geweldig.
0: Oh, die werkt dan wel, ja.
1: Ja, maar dan staat hij ook weer zacht. Want jij hebt natuurlijk die tune ook in dat jinglepaneel zitten. Ja, dan is alles zacht.
0: Ja.
1: Daarom kun je beter je tunes...
0: Dan moet jij gewoon even je mond houden en dan...
2: Wauw, geweldig.
1: Ja, maar dan is het muziek, ja, en stem.
0: Nee,
1: daarom kun je beter eigenlijk de tunes in de virtual knallen. Dus, ach ja.
0: Gaat allemaal goed komen. Maar we gaan even de volgende bijnemen. Ook namens Gerda voor alle luisteraars van Radio 1224.
1: Ja.
0: Want ze vroeg namelijk ook nog de volgende naam. En welke is er dan... De mooie single van Bjorn en Alles Overdoen.
3: Ik heb jouw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

0: Je hoorde Björn en Alles Overdoen. En dan gaan we verder met de volgende verzoek. Dan gaan we even richting Wapenveld. Ja hoor, de verloren zoon is wakker. Succes en ik luister mee. Goedemorgen, bijna goedemiddag, zeggen wij natuurlijk tegen Robert Jan. Ons mannetje van alles met 12-2-4. De man achter de succesjingles. Ja, wat doet hij eigenlijk niet, hè? Ik dacht, ik haal even meneer Van Dongen erbij. Hup, hup, op je stoel. Hop, hop. Op je stoel.
1: Heb ik alles opgeruimd hier, breek ik nog bijna mijn nek. Ja. Dus, ach ja.
0: Niet goed opgeruimd dus, hè?
1: Oh, Wapenveld. Oké, okay, ja, ja, ik zie dat hij, dat hij, ja, dat staat erbij, hè. Dus Wapenveld, ja.
0: Ja. Dat is wel fijn eigenlijk, dat er mensen, dat de woonplaatsen, kun je dat... lekker bij vermelden. Ik vind dat wat leuk altijd.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zal ik er ook voortaan bij zeggen dat ik vanuit Breda ben, hè.
0: Ja. Van de Studio 16.
1: Ja, Studio 16. Ja. Dus ja. Voor de mensen die trouwens nog een verzoekplaat aan willen vragen. Je kunt ze allemaal aanvragen via de website van Radio 1224. Daar staat ergens luister, luister. En daar ergens een verzoekplaatje. Maar je kan ook een WhatsApp berichtje sturen. En ja, dat doe je allemaal naar 06-244-95564. Dus 06-244-95564. Dat is het WhatsApp-nummer.
0: Inderdaad.
1: En je kan ook gezellig meekletsen met luisteraars en collega's als ze in de chatbox zitten. Want Studio 16 heeft zijn eigen chatbox.
0: Ja.
1: Die staat niet op de site van Radio 1224, maar nee, die staat op de persoonlijke site van Studio 16 Breda.nl.
0: Ja.
1: Dus Studio 16 Breda.nl. En daar vind je natuurlijk de chatbox.
0: Inderdaad.
1: Daar langs kun je ook verzoekplaatjes aanvragen. Dus langs verschillende wegen.
0: Ja, maar deze kwam via de site van Radio 1224 natuurlijk.
1: Ja.
0: Robert-Jan, jij vroeg aan Sarah van Yves Segers. Ik heb hem natuurlijk klaarstaan, hè. En even kijken, is dit zijn retourtje?
1: Nee. Ja, de andere, dat klopt eigenlijk helemaal.
0: Oh, die, maakt niet uit.
1: Ja, nee, daar klopt eigenlijk de naam niet van. Maar ja, het gaat wel over Word Wakker.
0: Nou ja, maar nee, maakt niet uit. Ik heb een andere leuke als retour. Die moet ik even op vinyl erbij zoeken. Komt goed. Maar eerst gaan we naar het plaatje. Aangevraagd door Robert-Jan. Voor alle luisteraars van Radio 1224.

Vanaf het mooie vinyl, de 45 toeren plaatjes hier op 12-2-4. En ja, Lady Miranda die is weer even weg. Die moest even naar het toilet en dat soort dingen. Dus deze draaide wel eens retour naar onze Robert-Jan. Maar deze die had ik ook nog even klaar. Je moet alleen even de naam Willem moet je veranderen, ja. Oh, hij is wel lekker, hè. Even terug in de tijd. Jawel.

0: Ja, onze Robert-Jan had nachtdienst, hè. Ja, moest even wakker worden. Hè. Nou, bij deze is het gewoon allemaal gelukt. We zitten al in de middag. Maar ja, de andere is ook net wakker, hè. Ja.
1: Hey, word eens wakker.
0: Onze Gert-Jan.

0: Maar ja, dan zitten we natuurlijk in de middag. Dan moet ik natuurlijk niet de goede ochtend erbij pakken. Hè? Nee. Oh jee, ik moet allemaal...
1: Let's go!
2: Jij luistert Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
2: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224. Als dat geen feestje op de radio wordt...

lekker terug in de tijd met een oudje van de formatie Pleasure. En little by little, we gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Ja, ja. We gaan even naar Elian. Of ik even een mooi plaatje mee wou draaien van The Moonlight. Nou, nou. Ja.

gezellig, hè, deze van de Evening Stars. En dat allemaal met vuurrode rozen. Ja, gezellig. Dan gaan we even wat nieuwe plaatjes erbij halen. Want Van Dongen is nou eenmaal een beetje de vinylgek. En had weer een hele hoop van die plaatjes. Het zijn allemaal herpersingen of plaatjes die ze nog ergens op zolder hadden liggen en dat soort dingen. Ja, dan koop Van Dongen ze weer, hè. Moet er een klein beetje de rem op doen, want het puilt hier een beetje uit, hoor, ja. Nog eventjes komt heel die zolderverdieping naar beneden toe, hè, met zoveel platen. Ach ja. We gaan even lekker terug naar de jaren 60.

0: Even kijken waar mijn hoesje is. Oh, hier, Trix van Balen. En mijn hart zegt ja. Dat allemaal hier gedraaid voor jou op 12.24. Even kijken, ik moet een tjoentje even erbij halen. Want we hebben natuurlijk weer even een verzoekplaat erbij. Even kijken, deze knallen we erin. Ja, op het A. Oh, daar heeft weer iemand op de Q gedrukt. Dus dan staat hij helemaal aan het einde. Dat schiet ook op. Ja. Huppakee, even terugdraaien. Zo. Jo, hoppakee, Q. Daar komt ie. Ah. Wat een gedoe allemaal hier op 12.24. Nou, ben er alvast maar aan. Maar ja, normaal gesproken rond dit tijdstip op de zaterdag, dan heb je de zwoele stem van Lady Miranda.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ik merk ze wel net aan die kant achter de schuifjes dat ik weer wel moet wennen, nog.
0: Ja, maar ja.
1: Ja, een maandje er tussenuit geweest en
0: nou ja.
1: Ik ben helemaal van mijn apropo af.
0: Oké, okay. Oh, is dat het?
1: Ja.
0: Ja, dat hebben wij ook wel eens. Hè. Ja, in de slaapkamer een maandje niet. Dan moet je
1: echt, man.
0: Maar goed, dan krijg je opeens als antwoord...
2: Niet likken!
0: Nou, vooruit dan.
1: Dat doet pijn.
0: Was het zo erg dan?
2: Oh, dat doet pijn.
0: Ach ja, en dan ik maar zeggen...
3: Welkom.
0: En dan komt Lady Miranda weer.
1: Nou, zo kent hij me wel.
0: Ja, daarom. Ja. Hé, maar ik zei al, we gaan even een verzoekplaatje draaien. We gaan naar
1: Ermelo.
0: Ja, niet likken. Nee, hij wil niet lukken. Nou, onze Gert-Jan. Ja, het is af en toe even een beetje wennen, want wij hebben een Robert-Jan, wij hebben een Gert-Jan. En... Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken, hè. Moet allemaal kunnen, hè. Maar we gaan even dus naar Ermelo. Nou, onze Gert-Jan. En wie Gert-Jan nog niet kent, die moet nou maar even luisteren.
4: Je kent het wel. Zaterdagochtend moeilijkheden. Je lievelingskopje gebroken. Je tosti te lang onder het tosti-ijzer. Je bacon aangebrand. En als klap op de vuurbel, geen pindakaas meer in huis. Rustig maar. De muziek blijft gewoon doorgaan. Je luistert naar de ochtendshow met George van Dongen.
0: Nou ja, de ochtendshow. De ochtendshow is al 20 minuten voorbij, hè? Ja. Dit is de middagshow.
1: Ja.
0: Met Lady Miranda.
1: En George van Dongen.
0: Ja, dat ben ik. Zeggen ze tenminste.
1: Dat zei, ja.
0: Maar we gaan dus even naar Gert-Jan toe, daar in het mooie Ermelo. Of ik even een leuk plaatje mee wou draaien. Hij had vanochtend weer de wekker uitgedrukt, dus... Ja, daar heb je ook zo'n leuk plaatje van, hè? Van, de wekker was stuk en de brug stond open. Mijn band was lek, dus ik moest gaan lopen. Ja, kunnen we straks ook nog even draaien. Maar goed, even een leuk plaatje. We hebben hem op de draaitafel geknald, Gert-Jan. Ik zou zeggen, geniet lekker mee, want deze vind jij echt fantastisch. En erachteraan ook nog zo'n lekkere knijter. Maar

0: Even lekker terug in de tijd van het zwarte goud draaiden wij voor jou Harry Broens. En die had het allemaal over Papa P. Boone. Ondertussen kregen we ook weer even een berichtje binnen. Even kijken. Het berichtje is volgens mij niet aangekomen. Of heb jij dat gewist, dat berichtje? Nee, toch? Nee.
1: Dat videootje?
0: Ja.
1: Nee, dat staat erin.
0: Oh, dat zie ik niet.
1: Ik heb niks... ik heb wel hier...
0: Even kijken, hoor.
1: Shorts online.
0: Even kijken. Waarom krijg je
1: dat? Helemaal bovenaan.
0: Ja, via mij had ik dat gegeven. Ja, tuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou ja, ik moet... ze waren allemaal wakker, hè. Ja.
2: Ja, zeker weten. Een pompstation gepakt vol oude klaren. En ja, ik heb me verslapen, maar ach. Een bamiebal blijft een bamiebal. Dat zie je ook aan de shirt, hè. Nou ja, heel veel plezier nog. Leuke muziek. Klinkt top. Duimpje omhoog. Yo!
0: Onze Gert-Jan, hè.
1: Geweldig.
0: Ja, we moeten nodig eens een keer richting Ermelo, hè. Ja. We zeggen dat al zo lang en zo vaak.
1: Moeten we echt een keer doen.
0: Moeten we echt een keer doen. Nou, komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, we hadden geloof ik weer een verzoekplaatje binnengekregen.
1: Dat klopt helemaal, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daarvoor gaan we even naar Wapenveld.
0: Ja.
1: En ik zeg een hele goede middag tegen Ina. Graag een plaatje voor Marcel, Janneke, Berend, Dini, Zwarte Tulp, Peter en Judith, onze buurman en onze buurman Atlantic. Groetjes van Ina uit Wapenveld. En welke vroeg ze naam aan? Dat is er eentje van Josje en de Zilveren Vogel. MUZIEK

0: Ja, ik moest opeens aan deze plaat denken toen dat ik die van Josje draaide met die zilveren vogel. De Wico's waren dit en dat allemaal met vlucht 1203. Dat allemaal hier op 1224. Ja, het lijkt er allemaal een klein beetje op, hè? Ja. Hey, we hebben straks eens nog meer verzoekplaten. Ze komen er allemaal aan. Maar deze wou ik toch nog even gauw sturen naar Ermelo. Ja. Ja, ze kennen hem gewoon niet vinden, deze. Nee, volgens mij is het ook.
1: En dan nu. Ja, een nummer die je Shazam-app niet oppikt. Irritant, hè?
2: Werk met je bolle kop, wat is dat nou toch?

0: even gezellig van het mooie vinyl afgedraaid. Deze van Frank en Mirella in plaats van Siska Petrus en Ronnie Tober. En dat heette dan Naar de Kermis. Ja, dat plaatje hebben we gescoord op Koningsdag, hè, met de Vrijmarkt. Ik denk, hey, die ken ik niet, maar het ging me eigenlijk om dat andere. Van, hey, ga je met me mee? Ja, daar ging het eigenlijk bij mij om. Want dat vind ik ook zo'n lekker nummer. Maar deze was ook wel lekker. Ja, toch?
1: Jawel.
0: Ah, goed. Hey, Lady Miranda, ze is er weer.
1: Ja, ik moest even zo'n assisteren.
0: Ja, even de zoon assisteren. Ja. Hè, dus, hey, we gaan zo weer een verzoekplaatje erbij halen. Maar nu eerst even...
2: Van Nederlandstalig...
3: Jij denkt maar dat je alles maakt van mij.
2: Tot Duitse slagers. Van Spaanse gitaren. Tot Engelse knallers. Lekker gevarieerd. De muziek voor jou. Dit is George van Dongen.nl.

0: Ho, ho, ho, ben te laat, ben te laat. Oh jee, oh, ja.
1: Oh, ja, daar ben ik.
0: Ik ben te laat, ja.
2: Ja, dat kan gebeuren.
0: Oh, wacht even, moet ik jouw microfoon ook even...
2: dat kan gebeuren, zeg ik.
0: Ja, ja, ik was even in de platenbak aan het kijken, want ja. Ik heb hier een paar piraatplaatjes erbij gehaald. Ik heb hier onder andere liggen Dia en de Troubadours. Ik heb hier de Don Boder Band en deze die draaien we straks. Django Wagner en Kali. Ja, goed. Die ga ik drinken. Dan kun jij even kletsen, kan ik ze scherp zetten.
2: Ja.
0: Ja, oké.
2: Dan gaan we even naar een verzoekje toe, of niet?
0: Ja.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja. Oh, dan krijg je ook nog een achtertoontje.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hoort erbij, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En voor deze verzoek gaan we even richting België. En dan wel richting Lendeleden. Oh. Ik zeg een hele goede middag tegen onze Bjorn. Hij zegt, maatjes, één verzoekje omdat ik hem zo goed vind en omdat ik deze zanger ook zo gun. Een echte hit in Nederland.
0: Ja, en wat
2: van,
0: voor
2: een.
0: En
2: wat voor hit. Ja, hij, van Justin de Wild, hè?
0: Ja, hij weet niet wat hem overkomt. Dus
2: nee.
0: Hij is bij een of andere zender is hij een of andere hoe heet dat ook alweer, smulschijf of zoiets dergelijks geweest.
2: Ja.
0: Hij is bij dezelfde zender op Koningsdag mocht hij zijn nummer doen. En hij is ondertussen op televisie geweest.
2: Op een vol vijfde rechtveld, chasséveld in Breda.
0: Zij noemt de naam gewoon weer, hè? Zij noemt de naam gewoon weer. Ik druk de naam gewoon weer weg, hè? Ja. Ja, nou zit je me aan te kijken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik noemde expres de naam niet.
2: Oh, ja, zeg.
0: Ja, nee, tussen allen steken zijn.
2: Ook moet het zeggen, dat mag toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar was ook bij Shownieuws en weet het allemaal. Hij weet gewoon niet wat hem allemaal loopt.
2: Bij Shownieuws was hij ook, inderdaad, ja. Dus. Dat klopt.
0: Ja, ja, gewoon lekker. Leuk. Ja, goed.
2: Maar in ieder geval, deze wordt dus aangevraagd door Bjorn. En hij is voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Hier is Justin de Wild en O Cheerio.

0: Even lekker een oudje van Helmut Lotti hoorde je hier op 1224. Dat allemaal met Katharina uit 2006 alweer. Ja, we draaiden hem niet van, van Perry Como. Dus ja, even kijken.
1: Maar wat is er met het liedje Katharina? Wie, ja, wie zingt dat namelijk zelf ook heel redelijk?
0: Ja, Bjorn, daarom stuurde ik hem ook die kant op. Want hij is ook gewoon fan van Helmut Lotti.
1: Lotti, ja, inderdaad. En deze zingt ze ook heel graag, omdat ze vrouwtje Katharine heette.
0: Oh ja.
1: Is Katrientje.
0: Katrientje.
1: Is Katrientje.
0: Ja. Ik ken daar even.
1: En waar je hem ook heel blij mee kan maken, dat weten de luisteraars voor de volgende keer. Wat hij ook heel mooi kan zingen en wat hij ook heel graag hoort, is My Boy.
0: Van Helmut Lotti.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n mooi
0: ondanks
1: nummer.
0: Ondanks het Elvis Presley. Ja, dat is volgens mij ook niet origineel van Elvis. Dat weet ik ook niet. Dus. Nee, onze Bjorn, de artiest uit... waar kwam die ook alweer vandaan?
1: Lendeleden.
0: Ja, ik vergeet dat elke keer.
1: Ja, West-Vlaanderen.
0: Ja, het komt in ieder geval vanuit België.
1: Ja.
0: Ja.
1: En inmiddels een heel goede maat van Studio 16.
0: Ja, ja, heb hier ook met mijn 60, voor de luisteraars die niet weten. Ja, ik ben de 60 al gepasseerd, hoor. Ja,
1: ja, ja, hij wordt 61 vandaag.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Dus,
1: ja.
0: En toen heeft Bjorn hier in de achtertuin onder genot van een drankje... een hapje, een barbecue en familie en vrienden lekker op staan treden. Dus het was een topdag.
1: Het was een topdag, ja, inderdaad. Dat mag je zeggen voor.
0: Dus. En voor de mensen die niet weten wie Bjorn is... ja, Gerda, die wou hem ook graag horen. Gaan we hem lekker draaien met die klapper. De lucht was blauw.

0: luistert Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224.

0: Ik was weer mee aan het neuren, echt hè? Ja. Spontaan gaat die micro open.
1: Ja, lekker hè, ja.
0: Ja, het is ook zo'n lekker nummertje.
1: Ja, smakelijk.
0: Ja, smakelijk. Nee, dat ging ik bij jou doen.
1: Ja.
0: Oh. Doe jij bij mij?
1: Ja.
0: Echt hè?
1: Echt hè, dus ach ja.
0: Ja.
1: Onze Bjorn was dat en zie hoe mooi het leven is.
0: Ja.
1: Ja. Ja, da, da. Ja, da, da, da. Ja, da, di, di, dan. Ja, di, di, di,
0: dan. En we hebben weer een verzoekje.
1: Oh, ja.
0: Ja, oh. We ja, hebben nee, weer een verzoekje. Nee, ja. Dat doet Flipper altijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Die heeft eigenlijk eens ingesproken, hè? Onze Flipper. Flipper de Flip.
1: Ja, ik moet even de platen klaar liggen, dus als jij
0: ja, ondertussen... Ja, ik vind het helemaal goed. Dus,
1: ja, wordt gewoon van vinyl
0: gedraaid. Zal ik het verzoekje even op ja, gemakkelijk voorlezen?
1: Ja, wordt gewoon van vinyl ja. Geknapt. Ja,
0: goed. Ja, ja. Mooi van vinyl, inderdaad. Goed, voor de volgende verzoek gaan we even richting Alphen aan de Rijn. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Henny de Graaf. Graag het plaatje van de Vrijbuiters, Mexico. En hij is bestemd voor Sjors en Miranda. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En verder voor alle luisteraars van Radio 1224. Het klinkt prima in Alphen aan de Rijn met het 429 lampjes.
1: Toe.
0: 3 discoballen.
1: Toe.
0: 57 lampjes.
1: Toe, toe.
0: 4 kersen.
1: Toe, toe.
0: En een lange slang met 329 kwartel omdraaien.
1: Ja, dat is 3 keer bij elkaar opgeteld.
0: 932. Ja. Nee. Met 329 lampjes en een heel fijn weekend. Nou,

0: Deze gouden ouwe van, even kijken, hoe heet het ook alweer? Huppakee. De Waikiki's. Oh, hij gaat het etiket in. En dat allemaal met Hawaii Tattoo. Nou, de B-kant, dat is ook een hele bekende van deze plaat. Ja, voor jou, voor mij, voor Klaas. Een hele bekende, de B-kant. Denk je, nou, zal ik even de B-kant opzetten?
1: Een stukje van de B-kant.
0: Een stukje van de B-kant.
1: Ja, een stukje.
0: Okay.
1: Dan zeggen wij, zeg je Klaas en ik in koor. Oh, die.
0: Dit is de B-kant.
1: Ja, die, ja. Dat bedoel ik.
0: Dat is de B-kant van de single, hè?
1: Dat was de tune van...
0: Zo, hoppakee.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, die kennen wij wel. Het was een hele bekende tune.
0: Oh, dat gaat bijna mijn hand.
2: Goed. Het is weer tijd.
1: Verzoektijd.
2: Voor een leuke mei. Voor een verzoekplaat. Jawel.
1: Ja. En daarvoor gaan we even naar... Oudenaren toe.
0: Oh, naar de Oudenaren.
1: Okay. Ja, we gaan naar Oudenaren toe.
0: Oké, nou, daar gaan we, hè. Chop.
1: Want ze vroeg er nog eentje aan van Jan Smit. En dan graag de plaat Vriendschap.
0: Oké.
1: Okay. Bestemd voor jou. En voor mij.
0: En voor april.
1: En voor jou.
0: Oh.
1: En van jou.
0: Ja, dank je.
1: En voor mij.
0: April. Juni. Juli.
1: Nee, ik ben van december.
0: Oh, nou ja, dan is het voor december.
1: Het was september en ja, december.
0: Waarom zeg je dan weer voor mei? Ja, we zitten in mei. Ja.
1: Voor ikjes?
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik snap hem.
1: Ja, snap je hem?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, namens Vivine voor alle luisteraars van Radio 1224 is hier Jan Smit en Vriendschap.

0: Daar zit een kuch onder die knop. Dat is de kuchknop. Ja, mee dat ik een signaal geef over dan ook ja. Dat die straks open gaat.
1: Komt spontaan die kriebel op?
0: De kriebel, ja. De kuchknop. Oh.
1: Gerda, ga nog even de hort op.
0: Oh, gaat die de hort op?
1: Ja, tot volgende week, Gerda.
0: Ja, tot volgende week, hè. Ja, dus even kijken. Ja, ondertussen zijn we in de chatbox voor de mensen die niet weten wat de chatbox is. De chatbox is allemaal te vinden op studio16breda.nl. Dus daar kun je gezellig in mee chatten. En als ik dan zo... Het is nog maar 27 minuten.
1: Ja.
0: Dan is het alweer 2 uur.
1: Ja.
0: Ja, maar gaat die tijd snel?
1: Ja.
0: Maar ondertussen, onze Klaas zit een klein beetje in de knoop. Ja, dat is bij Klaas nogal gauw. Dus. Maar ik ben ondertussen even aan het zoeken. Hij is zijn poppetjesnummer kwijt. Nou ja, dan zeg ik meestal 4711, maar dat is een heel ander getal, hè? Ja. Ik ben ondertussen aan het kijken op die Xat-avatars waar dat allemaal staat. Kijken of ik zijn popnummertje kan vinden. Dus, nou ja, dat nummer dat zal ik maar niet doorgeven. Even kijken hoor. Dus, nou ja, dan gaat hem helemaal goed komen hoor. Ja. Django Wagner, gewoon van de grammofoon Kali. En dan is het nu tijd. Hé, hey, waarom doet hij niet? En dan is het. Hallo, hallo. Oh, daar is hij. Hallo! Ik was de put kwijt. De put, hè, met P.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Echo. Of ben je niet gelukkig?
0: Nee, dan moet ik het zo doen.
1: Nee.
0: Dan zitten we met z'n tweeën in de put. Goed. We gaan een verzoekplaat erbij halen. Jawel, want we hebben ze nog steeds. Even kijken, waar heb ik de verzoekbox? Want ik heb zoveel pagina's al openstaan. We gaan even naar de andere kant van Breda. Ik zeg ook een hele goede middag tegen Bro. Oftewel, Robbie de Groot. Hij schrijft deze kant op. Hey, hallo daar in de studio. Even een gezellig plaatje laten draaien voor iedereen. En ik zou zeggen, pak jullie luchtaccordeon alvast maar tevoorschijn. Wens iedereen een mooi weekend toe. En het klonk weer heerlijk ouderwets, bro en zus. Succes en de groetjes namens Robbie de Groot. Nou, helemaal geweldig, kerel. Jij voelt de plaat aan van Mr. Nightlife. En iedereen wist het, hè? Maar dan de 2020 versie. En omdat jij zo gek bent van de accordeon, draaien we nog een leuk plaatje erachteraan. Die ga ik direct even erbij pakken. Even uit de vernieuwbox. Hè. Ja. Gaat hem helemaal goed komen. Maar nu eerst Mr. Nightlife. En iedereen wist het.
2: Radio
3: 1224
2: presenteert
3: de mooiste muziek. Hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: Ja, even lekker terug in de tijd, hè.
1: Blijft een mooi nummer, hè.
0: Ja, deze van Don Mercedes. Dus dat is heel wat anders dan Don BMW of Don Simkaatje of wat dan ook. Nee, was echt Don Mercedes.
1: Don. Don.
0: Zo, hallo. Ja.
1: Dondaf.
0: Dondaf. Dondaf. Ja. Ja, goed. Dondaf. Ja. Wat een maf, die Dondaf. Ja, en dan met Rocky. Welk deel was dit eigenlijk? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3? Ik weet het niet meer. Ja, gaat die? Nee. Oh, ja, je hoeft nog maar 11 minuten,
1: kom,
0: joh.
1: Kom erop.
0: Ja. Meestal heeft een DAF zo'n trappetje, hoor. Dus kom je erop. Ja. Ach ja. Ah.
1: Niet ook de weer kuch.
0: Ja, de kuchknop. De kuchknop. Ja.
1: Oh, man. Ik zie niks meer.
0: Ja, zie je niks meer? Oh ja, en we hadden nog wel een verzoekplaatje.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ik weet dat we naar de andere kant van Breda gaan. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ik zeg een hele goede middag tegen bro, oftewel Robbie de Goat. Ik zie echt niks.
0: Ja, bij mij prikken de oogjes ook een beetje. Ja.
1: Ja,
0: dus even kijken of ik wel allemaal op de goede knopjes en op de juiste schuifje zit te doen. Hè. Dus,
1: ja, mijn plaatje wat hij aanvraagt is een lekker zomers plaatje.
0: Ja.
1: Als je niet weet wat je wil eten, dan kun je dit wel eens een keer proberen. Meloen, citroen, pompoen. Kroket, frikandel en zo verder. Smakelijk.
0: Nee, no, smakelijk. Ja. Yeah.
1: Luister naar dit korte nummer dat gisteren is uitgekomen. Lekker, lekker zomers. En welke is het dan? Greg and Man met Miloen. MUZIEK

0: even lekker terug naar 1977. Draaiden we als retourtje mee naar Robbie de Groot. Daar aan de andere kant van Breda. I'll meet you at midnight. Er was niemand minder dan Smokey.
1: Tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen.
0: Luisteraars van 1224. Wat was hij dan? De kennismaking, tegemoetkoming van Studio 16. Met Lady Miranda.
2: En George van Dongen.
0: Ja. Ik hoop dat alles een klein beetje in de smaak is gevallen. Vanaf volgende week draaien we gewoon onze eigen programma's.
2: Ja, dan draaien we onze eigen programma's, ja.
0: Bij jou is het van 11 tot aan de klok van 2. Met alleen maar Vlaams-Belgische producties en artiesten, hè? Dat soort dingen.
2: Ja. Ja. En wat gaan we allemaal doen?
0: Ja, van alles en
2: nog wat. Mag ik dat nog zeggen?
0: Ja, voor mij wel. Ja.
2: De bedoeling is dat ik tussen 11 en 12 gewoon van de grammofoon. En dat uurtje draai ik zonder verzoek.
0: Ja.
2: En 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee.
0: Ja.
2: En dan, dat is natuurlijk met verzoek.
0: Ja.
2: Dus, en dan alleen de Vlaamse producties en de Vlaamse artiesten.
0: Ja.
2: En dan in juni, dan start ik in het middagmatinee rond 12 uur, 1:30 met de Troetelschijf.
0: Ah,
2: en wie dat gaat worden,
0: ja, dat,
2: blijf me volgen.
0: Ja, dat is gewoon even afwachten, hè. Dus elke keer gewoon weer een...
2: Ja, er is een hoop, nieuw materiaal uitgekomen, hoor.
0: Ja. Dus,
2: ja, wat ga jij allemaal doen?
0: Ja, volgende week zaterdag dus de eerste officiële uitzending van Wakker Worden. Met George van Dongen tussen 8 en 11 uur. Met onder andere Lekker naar de Wekker. In de toekomst gaan we ook nog leuke spelletjes doen en dergelijke. Er zijn onder andere leuke koffiemokken. Wakker Worden drinken koffietoestanden van Studio 16 te winnen. En, ja, we zijn zoveel van plan. Zoveel van plan hier op 12-2-4.
2: Dus, te veel.
0: Ja.
2: Te veel om op te noemen.
0: Ja, dus, nou, in ieder geval volgende week, zaterdag om 8 uur, ben ik weer van de partij. Ik zeg al met veel verzoek. Hopen we dan. De Lekker naar de Wekker. Heel veel van het mooie vinyl. En, ja. En hopelijk is het een beetje goed overgekomen.
2: Ik
0: hopelijk hebben jullie genoten. Zo niet, laat het ons weten. Via 1224.nl of gewoon even via studio16breda@gmail.com. Dat is onze mailadres dus. De mensen in de chatbox ook allemaal, dank jullie wel. Voor iedereen via de WhatsApp, ook bedankt voor het reageren, voor de feedback. Leuk!
2: Inderdaad, het welkom, was heel leuk, ja.
0: Ja, het welkom geet hier bij Radio 1224. Hè. Ja, we waren een beetje zenuwachtig, maar het is toch allemaal rol mee.
2: Ah, jawel.
0: Ja. Hey, we gaan even een half uurtje zo dadelijk overschakelen naar de non-stopper. Om alvorens naar Studio de Arizona te gaan in Veenendaal. Dat allemaal met onze Wout de Wit.
2: WDW. WDW.
0: Ja, WDW. Geen WD40, maar WDW. En dan vanavond natuurlijk onze Peter. Vanaf 8 uur, hè. Kortom, veel gezelligheid hier op 1224. Hey, iedereen, dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Ja, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Fijne weekend. Lopper.
2: Moffel.
0: En we gaan eruit met een uitje van de Dutch Boy. Amerika en al de pekela. Ongezellig, man. Wat een bende. Och ja. Wat is nou... Studio 16.

0: luistert.
1: Radio 1224.
0: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend.
0: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
1: Radio 1224.

0: is Vermogen aan de Band. Waar ontvang jij ons? Wil je een plaat horen? Of wil je gewoon even dom met ons ouwe hoeren? Kijk dan nu naar het schermpje van je radio.
1: Ja, ik zie het al.
0: We zien je appje wel tegemoet.

0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Wie is je dan weer? Hè? Wout de Wit op de radio, 12:24 natuurlijk. Het is weer zaterdagmiddag. 3:05, het is 2 mei 2026 alweer. Het zonnetje schijnt en de lucht is ja, een beetje bewolkt. Het zou geregenen, een paar druppeltjes gehad vanmorgen. Hopelijk blijft het daarbij. Ja, ja. Nou ja, de natuur heeft wel een beetje water nodig, maar doe het dan straks. Hè.
1: Ja.
0: Dan lig ik te slapen en dan zien we de, en merken we er weinig van. Maar als je zo lekker buiten zit in een zonnetje, dat is lekker. Hè.
1: Ja.
0: Toch wel eens goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom op Radio 1224. En we dan gaan natuurlijk uit de allereerste keer op Radio 1224, George en Miranda. Dankjewel voor de show natuurlijk vanaf 8 uur van morgen. Hij was wakker, hè? Nou, ik nu ook. Bedankt in ieder geval voor de plaatjes en de praatjes natuurlijk weer. De allereerste keer is altijd even... Ja. Gasten en aanvoelen hebben jullie zeker. Dank voor de show natuurlijk. En volgende week zitten ze weer apart. Zo verschillende uurtjes gemaakt hier op de radio. Het was weer super daar in Breda voor de gewaald. A4 zijn hier en viva l'amor. Viva la Mexico, moet ik zeggen. Ja, zo is het dan ook.

en Viva la Mexico. Ja, over hakkelen gesproken krijg ik berichten door. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Hier stoppen de player ook af en toe. Is hij weer aan het haperen en dan start ik er weer opnieuw op. Dus waar het daar ligt, ik heb geen idee. Wie bent u? Maar we gaan even, ja, dondert misschien wel hier en daar. Het bliksemt nog net niet, zeg maar. Dus ja, ik kan er weinig aan doen. Hoe het komt, geen idee. Ik kan hem wel een keer aan en uitzetten, maar ik weet het niet.

Guus Meeuwis en Vergant, het dondert en het bliksemt. Ja, Teun, bier doet altijd wonderen.

zit hier te klooien, maar dat helpt allemaal niet. Want ja, elke keer valt er een player uit. Ik snap het ook niet, maar... Even Robert-Jan van binnen komen willen, ja. Anders nooit geen problemen. En nu wel, ja. Ja, voor degene die erbij zijn. En hopelijk blijft hij stabiel, hè. Gaat goed, schrijven Elian nu.

een kerstfeest erbij. Lekker onder de douchemat. Regenpakje aan. Nothing on the end, hè. Mark van den Burg vanuit Culemborg is erbij. Goedemiddag, Fredje. Ada Enze is erbij. Goedemiddag, Ada.

We zijn er ook bij. Doe jullie goed, hè? Hanny de Roos vanuit de Renen. Goedemiddag. Jenny Ton vanuit de Kesteren. Goedemiddag, Jenny. Jan Heikamp is er ook bij. Goedemiddag, Jan. Jantje.

0: Bedankt, Annemarie. Bedankt voor alles.
1: Ja, ook namens wij. Ja. Johnny Zwaardeld en Annemarie. En dit zijn Dinnie Christian en Mieke. En kom maar in mijn armen, schat. 8 minuten voor 3. Dit is de Arizona.

Danny Christian en Mieke. En kom maar in mijn armen, schat. Ja. Dit is Corrie Konings op Radio 1224. Kom vanavond bij mij, zo heet hij. Goedemiddag allemaal. Zometeen de eerste.

Muziek van Pierre van Dam was dat. In het café valt alles mee. Ja. 'Ndertussen is de technische dienst erbij gekomen. Ja, die gaat even kijken. Hè? Ja, ja, ja. Robert-Jan van Bennekom natuurlijk. Dus mocht je nog problemen hebben, dan ja, excuus daarvoor. Hè? Ja. Ik kan er ook weinig mee eigenlijk. Ik kan het alleen melden, hè.

eerste verzoekplaatje. En dat komt af van Jantje Heikamp. Hij was er als eerste bij vanmiddag. Goedemiddag Jan. Doe zomaar even wat lekkers voor jezelf. Voor Ada Hensen, Peter en Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Hannie de Roos, Dina van Oudendorp, Jannie Albers en de rest wat allemaal lekker luisteren, schrijft hij. Gaan we doen, Jan. Dankjewel. En houd hem hier, hè. Op Radio 12-2-4 natuurlijk. Ja, doe je goed, hè. Vanmorgen vanaf 8 uur tot dan 2 uur. George van Dongen en zijn lady Miranda. Vanuit Breda. Voor de allereerste keer op de Radio 12-2-4 natuurlijk, hè. Plaatje gaan we richting Veenendaal natuurlijk, richting Jan. Gaan we even doen met een terug in de tijd. Leo de Kraai, Jantje Spa was ingedommeld. Ja. En ook Peter Holland is erbij. Goedemiddag Peter. Ik luister al mee, Wout, in de auto. Ik ben bijna thuis.

klinkt beter. Ja. Bukken Trio op de radio. Even gedraaid voor Jan Heikamp. En plat praten kan hij wel, hoor. Ja. Beetje Viens, hè? Ja. Ik zei gisteravond nog tegen hem. Ga een podcast beginnen, man. Doen we samen, ja? Jan Heikamp, ja. En Jantje's pa was ingedommeld. Leo de Kraai op de radio. Terug in de tijd, hè? Ja. Ik heb er nog een piratenplaatje gevonden. Ben ik gisteravond keihard mee aan de gang geweest, maar... Want wat is er aan de hand, Wout? Nou, dat plaatje, ja, dat kreeg niet helemaal lekker qua sound en kwaliteit. Een oud liedje. Ik heb hem toch nog een keer door de molen heen pleurt, zeg maar, gehaald. Freddy Waterman heb ik het over. Wij zijn allemaal piraten. Ja. Ik heb hem even op mei 2026 geplaatst. Dan weet ik dat ik, ja... Even opnieuw heb door de dingen heb heen geschoten, zeg maar, als het ware. Een beetje kanaalscheiding te krijgen en zo, ja. Ik ben er nog niet helemaal super blij mee, maar volgens mij is die wel redelijk te draaien, hè. Dus ga ik hem even draaien voor Jan Heikamp. En natuurlijk voor Peter.

Freddy Waterman. En wij zijn toch allemaal piraten. Zo is het, ja. Hopelijk was hij een beetje aan te horen, hè. Ja. Ondertussen hier druk. Met even het nieuwe opstarten. Van de players natuurlijk, hè. Ja. Robert-Jan is druk bezig achter de schermen. Daarvoor natuurlijk een... Ja, applaus, hè. Ja, ja, ja. Dat komt altijd verkeerd uit, hè. Ja. Hij staat er altijd weer, hè. Ja. Als één boom achter ons, ja. Dankjewel, Robert-Jan. En dan blijft hij even gedraaid voor Jan Heikamp in Veenendaal.

0: goedemiddag. Jenny schrijft een heel mooi piratenplaatje. Ken ik toch van de piratentijd? Ja, dat klopt, hè. Ja, maar het is wel een plaatje met waarheid, schrijft ze. Oh ja, inderdaad, ja. Vroeger sowieso, hè. Druk je elkaar gewoon van de band af.
1: Ja.
0: Ik ben sterker dan jij. Zij is dan, hè. Ja. Hoi, hoi, schrijft Jenny. Wouter, ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle luisteraars. Draai maar een plaatje van Wie heeft jouw lach gestolen? Gezongen door Frank van Etten. Wens je veel draaiplezier en de groetjes van Jenny Ton vanuit de Kesteren natuurlijk. Ik heb hem erin staan, Jenny. Hij komt eraan,

0: je zingen. Hoe zit het nou bij jou? Ze komen eraan, Jenny, op Radio 1224 natuurlijk. Hoe kan het ook anders, hè?
1: Ik zag je staan

Koos Albers en hoe zit het met jou? Even geluid voor Jenny Ton natuurlijk daar in Kesteren. En daar gevraagd op plaats van... Frank van Etten.

Ze schrijft dan ook: goedemiddag DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. En voor het hele team, dankjewel. En voor Jan Heikamp en iedereen op de luistertoren. Succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. Dankjewel Hanny. En ze komen weer die kant uit. Ja. Gaan we even doen, onder andere terug in de tijd. Timothy van Toren staat daar. En een lied van...

schaatsen natuurlijk, hè. De Vagebonde Polka. Ja, ik draai hem regelmatig, hè. Nou moest ik even snel opschieten, want hij was afgelopen. Dus ik denk, oh, ik heb er niet klaar aan. Help, help. Maar nu wel, hè.

En Dimity van Toren. Een lied voor kinderen. Even geleid voor Hanny de Roos in Renen. Fijn weekend, Hanny. Dankjewel natuurlijk. Fijn dat je luistert. En als je wat problemen krijgt met het geluid, even zeg maar uitzetten. En even radio 1224 opnieuw opstarten. En ook de player opnieuw opstarten. Hier en daar willen nog eens problemen geven. Alhoewel achter de schermen druk gewerkt is door Robert-Jan van Wennekom bij Lendik. Om het allemaal weer spik en span te maken. Dus als het goed is, moet het nou allemaal exact weer werken. Heb je af en toe eens een keer met een update en zo, ja, van de server. Blijf techniek, hè. Ja, absoluut. Ga naar Klaas Vaak en de Sylvia. Gaan de paardjes heen richting de camping. Ja. Morgenmiddag is hij er weer. Tussen 2 en 6 op de zondagmiddag. Radio 1224 natuurlijk. Alvast succes, Klaas Vaak. Natuurlijk, hè. Uit de studio Ede City. Draait hij zijn plaatje weer, hè. Ja.

ik zie alleen maar de foto op dit moment van Klaas Vaak. Dat is alleen alles wat ik nog heb. Morgen komt er ook geluid bij. Ja. Ah, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb alleen nog maar die foto opgezocht. 2.0. Luister eens even. Ja. En zometeen even het spiegelplaatje erachteraan. Die is deze week van Marlane. En lekker in mijn vel, zo heet hij. Spiegelplaatje van deze week. Straks. Na Happy and Happy 2.0.

is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de week.

De laatste nieuwe single van Marlane en Lekker in mijn vel. Tevens ook spiegelplaatje van deze week. En gedraaid voor Klaas, Vaak en Sylvia. Momenteel op de camping, morgen gewoon weer beneden in de studio. Tussen 2 en 6 is die bij je. De zondagmiddag. En voorgaand tussen 1 en 2, Robert-Jan van Binnenkamp bij Lentik. Een uurtje met één artiest, één band, één zanger of zangeres uiteraard. Met daar de nodige informatie over. Dus luister mee en blijf erbij. Radio1224.nl en op de antennes. 1224 kHz middengolfband. Wouter Witt is bij je tot aan 6 uur. De zaterdagmiddag. Goedemiddag. En de volgende plaatje gaan we even richting Stef en Joke. In Blokcel, de Boekenier. Goedemiddag daar. De vanger staat weer aan daar, hè.

vind je toch mooi, hè? Ja. Ga ik ook heel voorzichtig doen eigenlijk. Want ja, ook daar de kwaliteit niet van gegarandeerd, zeg maar. Maar probeer het allemaal zo goed te draaien als het kan, hè? Ja.

geef me 10 minuten van je tijd. Normaal kennen wij hem van de New Four. De Four is goed, maar de tak komt erachter. De Voortak, ja.

deze was beter qua kwaliteit, hè? Ja, absoluut. De Voortak en geef me 10 minuten van je tijd. En dan plaats je even rijdt voor Stef en Joke, de boekenier. Oftewel boekenmansen. Ja. Hopelijk waren ze goed, Stef.

0: En ook Egbert, de Zwarte Tulp, luistert mij. Goedemiddag, Egbert. Goedemiddag, Piraat. Luisteren samen even mee in de auto naar je. De groetjes aan iedereen die lekker meeluistert van de hits van de Arizona Radio. Dankjewel, Egbert. De Zwarte Tulp, van de week ook weer standby. Natuurlijk op 12:24. Wat er ook weer prima uit, Egbert. Zoals we gewend zijn van je. Ja. Was dinsdag, hè?
1: Ja.
0: En ook Robert-Jan van Binnenkom nog gehoord. De Atlantic. We gaan naar Ada Hensen. Die schrijft... Goedemiddag, Wout. Goedemiddag, Ada. Graag weer een paar mooie plaatjes voor jezelf. Dankjewel. Peter en Judith. Jozef en Christine vanuit de Reuver. Mark van den Burg. Jan Heikamp. Het hele team van de Radio 1224. Alle DJ's. En voor mezelf en die. Iedereen die lekker meeluistert naar de Arizona. Dankjewel en succes.

0: Uiteraard, hè, ja. Zwarte Tulp BV. Ze komen eraan. Danny Christian op de radio. En Nederland zingen, zo heet die.
1: Ja.
0: Lekkere.

Ja, ja, de plaatje werd even gedraaid voor Ada Hensen natuurlijk. Hè. En we draaien dus ook mee voor de Zwarte Tulp. Egbert en de family natuurlijk, hè. Ja. In de auto. Valt ook lekker mee te luisteren naar Radio 1224. Goedemiddag daar. Hè. We gaan naar Mark van den Burg vanuit de Culemborg. Binnen de bijuren schrijft hij. Draai voor jezelf en voor Ada. Radio 1224 team voor Peter en Judith. DJ Jan Heikamp. En iedereen die lekker luistert. Groetjes van Markje Teddybeertje vanuit Culemborg. Ja. En is mijn plaat afgelopen, vader Abraham Show ook eens. Ja, nog even een klein stukje, ja. Want er is ook droevig nieuws. Want gisteren meldde Mark van den Burg dat de moeder snel is overleden. Toch was gecondoleerd, vriend. Heel veel sterkte natuurlijk in deze moeilijke tijd. Nel, ja, die ken ik al heel lang. In de piratentijd belde ze ook altijd. En haar vriend of man tegenwoordig, Ad. Ad van der Voort. Ook regelmatig in de uitzending gehad. Ook aan de live.

0: Danny Fabri op de radio. Ja, uit België. Biramba.
1: Ja.
0: Tranen in je ogen draaiden we even voor Mark van den Burg. Ook een toepasselijke plaat, hè? Beetje, ja, toch? En oh, wat een pret, de Marlet. Ja, ik had eigenlijk tweede staan, maar hij ging voor zijn beurt, hè?
1: Ja.
0: Denk, laat hem dan maar los.
1: Ja.
0: Als het moet, dan toch maar, hè?
1: Ja.

We gaan naar Elian vanuit Arnhem. Goedemiddag, Elian. Hij zegt, weer een mooi plaatje draaien van de Moonlights. Uit Groesbeek, maar natuurlijk doe ik dat. Gaan we eens een keer doen met Iedere Weg Leidt.

En ook Alex, goedemiddag vanuit Zwolle. Hij zegt, hoi Wout, je draaide kleine Annabel. Maar heb je ook kleine Eva? Van het radioensemble waarschijnlijk. Hè? De groetjes van Alex uit Zwolle. En die gaat er ook zeker even aankomen. Kleine Eva. Stukje muziek van het radioensemble. Natuurlijk op 12-2-4 natuurlijk. Hè. Waar is mijn muis? Oh, mijn muis is hier. Ik zat weer met de telefoon in mijn handen. Ja. Dat is niet

0: Even voor Elian natuurlijk de moedlaat gedraaid. En iedere weg leidt naar een andere stad. En Alex uit Zwolle die zegt, help me niet, kleine Eva. Ja, diverse artiesten uitgebracht. Onder andere de Nieuw Voor ook. En ik zei eigenlijk het radioensemble, maar ik heb hem even van de Nieuw Voor gepakt.
1: www.radio1224.nl
0: Die moest ik hebben, ja.

0: Newford hadden we een halve minuut. Kleine Eva, even rijdt voor Alex uit Zwolle natuurlijk. Hopelijk was die goed, deze uitvoering. Ja, anders hoor ik het wel. Hè. En ook voor Elian en Arnhem waren de plaatjes natuurlijk. Ook deze even klaarstaan.
1: Radio 1224.
0: Helene Fischer.

0: dat was nog eens een keer Helene Fischer op de radio 1224 en Atenoot.
1: Ja.
0: Even een Duitsstalige Shellplaat, hè. Op radio 1224.nl natuurlijk, hè.

0: Er wordt ook meegeluisterd in de Betuwe natuurlijk. Hè. Kesteren, om exact te zijn. Heina Ton is erbij. Via de Middengolf, 1224 kilowatts natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Via de Middengolf, uiteraard. Heina, goedemiddag. Hoi Wout, ik luister weer mee. De groetjes vanuit de Kesteren van Heina. Zo lekker even in de douche, maat. Regen pak al aan, hè. Succes, kerel. Ja. Hey, het regenkapje ook op. Regenkapje, hè? Ja. Als worden de haartjes nat. Ja, onderop dan, hè. Een baardje, ja. Haar heeft hij niet meer, hè. Tenminste, niet bovenop, nee.

opgestuurd, beste Heina. En hopelijk gaat die in de smaak vallen. Want hier is Tucker X op de radio. En rozen voor jou, zo heet hij. Zonnetje schijnt, de

0: Stukker X op de radio. En rozen. Ja, zo is het. Even geluid voor Heina Ton. En ook deze tweede plaatje, Rob van Dal. Met zijn laatste nieuwe single.
1: Je ging

0: de laatste nieuwe single van Rob van Dal. En waarom doe je dit nou? Even ook meegedraaid voor Heina Ton in Kesteren. Alsjeblieft, Heina. Hopelijk waren ze weer goed. En dan gaan we naar Alfred vanaf de Krim. Goedemiddag. Telefoonnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, schrijft hij. Dat is een mooie, makkelijke nummer, Alfred. Hè?
1: Ja.
0: Hoi Piraat, komt de Loepzuiver binnen via de stream. Draai me weer wat mee in de ronden, schrijft hij. Gaan we zeker doen, Alfred. Dankjewel.

gaan we ook even doen voor Monique Meijer. Oftewel tante Til vanuit Bevel. Het hoontje Toto natuurlijk, hè. Ja. Toto, kom dan. Hey, tante Til luistert ook weer mee, schrijft ze. Weer er eentje meedraaien richting Bevel. Maar natuurlijk, was bijna aan de beurt, hè. Maar ik denk dat zo'n puntje van de stoel zit. Hallo, Monique. Ja. Plaatje komen eraan. Ik zeg, welke plaat wil je horen, Monique? Doe maar iets. Een vrije keus van de Kelly Family, schrijft ze. Ik zeg, ga ik zeker even voor je doen natuurlijk. Hè. Dus ik duik hier de kast in, stort ik mijn hoofd. Au, au, au, au. Maar de Kelly Family heb ik hoor, ja. En voor natuurlijk Alfred, de Krim, vanuit de Krim, draai ik Anita Berends. 765348 is mijn nummer dan weer, hè? Ja.

0: DJ worden bij ons?
1: Ja.
0: Dat is niet eens zo heel erg moeilijk.
1: En daar heb ik wel belang bij.
0: Meld je gewoon aan. Radio1224.nl. En wie weet, zit jij binnenkort op onze fonkelende tennis. Recht met je bakkers in de ether. Of online.
2: Ja, kan ook natuurlijk.
0: Of op de middengolf. 1224.

Ja, natuurlijk even gedraaid voor Monique en Meijer daar in Bemmel. Kelly Family gedraaid, wilde je horen. En een mooie piratenplaat namens Alfred vanuit de Krim. Anita Beens draaiden we. En deze ga ik even draaien voor Tom de Ridder. Drukken tussen Ede en Lunderen, woont hij.

Even eruit voor Tom de Ridder natuurlijk tussen Ede en Lunteren. De trucker Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp. Deze ook even voor jou, Tom. Andreas Junior. Als het nacht wordt.

De nieuwe uitvoering van André Hazes junior en De Nacht is Mijn Leven. Ook even rijdt voor Tom de Ridder natuurlijk tussen Ede en Lunteren. Dankjewel Tom. En we gaan ook de plaatjes draaien. Ja, het even moeten wachten, maar eindelijk. Ja. Jozef en Christine vanuit de Reuver zijn aan de beurt, hè? Ja. Graag een plaatje voor Peter Holland en voor Judith, Jan Heikamp en voor jezelf. En iedereen die nu lekker naar jouw mooie uitzending luisteren, Wout. Met 0.0 drank. En barbecue hebben we aanstaan. Schuift hij. Nou ja, 0.0. Veel plezier daar natuurlijk. Laat het vlees niet verbranden. Nee. Anders moet je het afkoelen met 0.0. Ja. Graag een plaatje van de Pussycat. Don't Lam Bamba. En als tweede plaat Ad van Horen, terug eens naar Polen. Succes en proost met je uitzending. Dankjewel Jozef en Christine. Veel plezier met Barbe Knijen, ja. Kan ook draaien, gooi zijn blok op het vuur, schatten, ja. Misschien ga ik dat nog wel even doen, want... Ik heb die Ad van Horen truckers naar Polen nog niet kunnen vinden. Ik vind het raar, ik moet hem hebben, ik weet zeker. Nog even verder zoeken, dus... Maar eerst even Pussycat. En het duurt ook 5 minuten en 10 seconden, dus ik heb hem wel even te zoeken, uiteraard. Ja. Hey, de plaatjes komen eraan, dankjewel Joost.

0: Pussycat, geraakt haar gevraagd door Jozef en Christine.
1: Hallo.
2: Lieve van der Praat.
3: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
3: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
0: Helemaal niet.
2: Weet wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
0: Versta er helemaal niks van? Nou, ik wil zo meteen wel. Ja. Ja, ik heb hem toch niet kunnen vinden. Sorry, Jozef. Maar wel deze, Henk Weijger.

0: laat.
1: Ja, Henk Weygaard en Groenig is een blok op het vuurschat. Aan de barbecue natuurlijk, hè. Ja, BBQ, ja. Even wijs voor Jozef en Christine daar in de Reuver. Aan het barbecue en biertje drinken 0.0. Hij kan geen bier, hè? Noem me Jozef.

aan de beurt. Mag je eens wat meedraaien voor... Fred en Desiree natuurlijk in Rinkum aan de Sparrestraat. Daar wordt geluisterd. Pleitje gaan die kant uit. Fred en Desiree. Ik heb een vernieuwe gepakt. Hopelijk valt die in de smaak. Davy Monen, zo heet ze. En covertje van Corrie Konings. Zonder het te weten.

Ad van Hoorn kreeg ik even opgestuurd van Jan Heikamp, truckers naar Polen. Dus ik kom zometeen ook nog even voorbij aan de radio voor Jozef en Christine. Dankjewel Jan Heikamp voor het opsturen.

Davy Monen. En zonder het te weten, 2.0. Weet je wie ook een nieuwe plaat heb? Is Antonio Holsken en Bobby Prins samen. En hier is Homer van.

En dan plaats je even uit voor Fred en Desiree daar in Rinkum natuurlijk. Hè. Hopelijk hè, waren ze goed. Antonio Olsken en Bobby Prins en Hou Me Vast. Bobby Prins al een keer eerder uitgebracht verleden. Hè. Onze 80-jarige zanger alweer. Bobby Prins, ja. Weet je wie een lange 80 is? Af en toe voelt hij zich zo. Maar is het nog niet hoor. Peter Holland. Ja, luistert ook mee. En doe goed Peter. Goedemiddag. Goedemiddag Wout, schrijft hij. Wat een sound kerel. Klinkt weer super. Dankjewel Peter. Weer wat meedraaien voor jezelf. Dankjewel. En natuurlijk voor Adam. En ook voor Judith. En natuurlijk voor alle DJ's en alle luisteraars van Radio 1224. Dik eens vanuit Veenendaal weer. Wat een verwedderij. Succes, kerel. Ouwe. Ahoy, ouwe trucker, schrijft hij. Pas op, hè. Later schrijft hij weer een lekker middagje zo, maatje. Weer een mooie hits gehoord, kerel. Petje af. Ik luister zo even.

de fiets. Moet even naar de Chinees. Nummer 28 met de kroepboek. Maar hij schreef toch later weer... Wout, ik blijf toch luisteren. De plannen zijn gewijzigd hier. Kom in de keuken, is Judith met de rode bieten aan de gang. Het is ook zo'n schatje. Ja, dat vind ik ook, vind ik ook. Ja, als ik moest kiezen, doe mij het eerste maar. Ja. Mooie morgenochtend, het is achter je kijken. Wat je van die rode bieten...

Bingo. Lekker man, rode bieten, schrijf Jan Heikap. Ja, ik vind het wel lekker, Jan, hoor. Ja, als op zijn tijd, hè. Ja. Ik hou wel van groentes, hoor. Ja. Ik ben echt zo'n Hollandse boerenknijter, zeg maar. Ja, dan is de plaat afgelopen. Maar ik heb wat klaarstaan voor Peterke, Peterke. Hoor eens. Oh, lekker. Ja, lekker biertje erbij. Ja. Jan Blok op de radio. Hij is

Justin de Wild. Hij komt uit Veenendaal. Hij gaat lekker met deze plaat. Cheerio. En ik heb in de wandelgangen gehoord. Ja, echt. Luister, luister, luister. Hij woont tegenwoordig in Ede met zijn meisje. Ja, bij Klaas Vaak. Wie wil er nou rijden? Van Veenendaal rijden. Ja. Ik heb geen idee. Ja, Justin de Wild. En daarvoor hadden we Jan Blok. Kon het nog maar weer even zijn als toen, ja. Verlang je toch naar vroeger. Vroeger was alles beter. Ik begin het te geloven, hoor. Echt waar. Ja. En ja, Peter, niet aan de Chinees, nee, aan de rode bieten straks. Oh, dat is ook lekker, met een balletje raak voor de chauffeur. Ik eet er gerust twee op erachter, achteraan. Lekker, man. Ja. Je ziet het niet aan mij, maar het is echt zo, hoor. Ja. Lekker uit de verse schoen. Klein beetje bij je mayo erbij. Lekker. En overigens, Egbert, die heeft wel een Chinees gehaald. Staat in de auto. De grote kroephoek ligt op de stoel. En het tasje voorin. Zo vervolg ik het namelijk ook, Egbert. Ja. Totdat het een keer omdondert en dan ligt alles onder de auto. Of in de auto. Ik denk, gatsje daar, ja. Smakelijk eten. Heeft nummer 39 erbij, ja. Hij eet nummer 39, ja.

0: Facebook, hè. Vorige keer te verrekt, ja. Zo bedoel je, ja, ja, zo bedoel ik het echt, hè. Ja. Ik doe het ook altijd. Totdat het fout gaat, natuurlijk, hè. Ja. Jan Heikamp zegt, ja, Chinees is ook lekker hoor. Peter even sambal bij Dingetje. Daar heb je waarschijnlijk geen tijd meer voor. Eigenlijk niet, nee, ja. Ook even voor Egbert, hè, ja.
1: Sambal bar?
0: Nou, lekker. Heet genoeg van mij, joh, zeg ik dan altijd, ja.
1: De uw kalender voor thuis?
2: En op en neer.
0: Jan Heikamp zegt, lekker man, de rode bietenketen van de week ook. Voorgekookt, alleen even de raspen en warm stoken, ja. Moet niet zo grof zijn, hè, Jan, verdamme. Die vieze, grove dingen in je mond.
1: Sambal, hè?
0: Maar die mijne kan het heel goed, hè, ja.

prima met deze plaat. Ja, leuk. Ja. Dingetje en sambal bij tot zover even. Want ik ga toch even door. Anders ga ik het niet redden allemaal. Want we gaan naar Klaas Vaak. Die schrijft... Doe even namens ons een mooie plaat voor jou en Ada en alles en iedereen die lekker luistert naar Radio 1224. Zoals je weet, morgenmiddag is Klaas Vaak er weer om 14:00. Hè? Ja. En vanavond natuurlijk ons Peterke. Niet te veel eten van de rode bieten, Peter. Ik krijg pijn in de buik van, man. Ja, anders weet je vanavond niet. Nee. 8:00 zit hier vanavond. Onze Peter Holland, ja.

0: En de plaatje dus voor Klaas Vaak en Sylvia. Gaan we even doen met de laatste nieuwe van de Diktakkers.
1: Eerst voor de oranje vlucht naar Amerika. Zich melden bij gate 14.
0: Ja, kom maar.

Jetje met zijn laatste nieuwe single, zo heette die, hè? Ja. En onze Dries Roefink, al 40 jaar in het vakken. Nog niet echt doorgebroken als, laten we zeggen, artiest, zoals Frans Bauer, Janus en zo. Ja. Hij doet wel zijn stinkende best. Al 40 jaar lang Dries Roefink op de radio. Even voor Klaas, Vaak en Sylvia.

0: Want Marcel, goedemiddag overigens. Uiteraard Wapenveld, hè?
1: Ja.
0: Marcel Wessels, goedemiddag ook. Hij schreef, Egbert, het eerste boodschap is gedaan. 20 kilo suiker, zeg maar. Boodschappen waren weer volgegooid. Was in de aanbieding allemaal. En dan naar de Chinees, ja. Moet toch ergens op de klei.

De tulp wordt in de gaten gehouden, ik hoor het al wel. Ja. En dan gaan we naar Ede. Over Ede gesproken zo net. Ja. Hallo, draai even een plaatje mee. Schrijf Peter van de Groekel in Ede. Plaatje van Rob de Nijs, Malle Babbe. En een liedje van Normaal, zoek zelf maar wat

0: berichtje. Zullen we daar even naar luisteren? Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ja.
1: Hey, Wouter Wit. Goeiedag, Patrick.
0: Patrick?
1: Ja, ik zou ook niet van Veenendaal naar Ede gaan. Wie zou dat nou willen doen, hè? Veenendaal kerstigen, dat kan dan wel.
0: Nou.
1: Wil je een plaatje draaien? Chiquita met dikke, je weet wel, van Peter Holland. En doe er ook maar een beetje van Heina Tong. Doe maar iets van Going to the Run, van de Golden Earring.
0: De Golden Earring, ja.
1: Hoi.
0: Ga ik even proberen te zoeken. Je was niet heel best aan de telefoon, maar dat kan natuurlijk op handsfree liggen. Voortaan eventjes in de hand houden. De telefoon, Patrick, natuurlijk, hè? Ja.
2: Je gaat de straten af
0: even opzoeken.
2: Volgt het dievenspoor.
0: Ja, zo is het.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Ja. Patrick uit Kesteren, deze plaat. Hè.
1: Bonita, tu eres mi vida. Bonita, oh.
0: Angeles.
1: Bonita.

Hij schrijft, ik zit in de auto, kon niet eerder reageren. Chiquita, met die grote bloemkolen, zeg maar. Luister maar goed, schrijft hij. Ja.

0: De Golden Earring aangevraagd nog even. Door Patrick vanuit de Kesten. Alsjeblieft, Patrick.
1: Ja.
0: Had ik al gezegd, je kunt geen plaatje meer aanvragen natuurlijk. Hè? Want ik ben er voor je tot aan 6 uur.
1: Ja.
0: Maar gaat daar weer iets overheen, hè? Ja. Ja. De laatste plaatjes staan klaar. Even kijken hoor. Ook nog even naar Wapenveld. Ina. Goedemiddag, hoi. Graag een plaatje voor Marcel, Janneke, Dini en Berend. Suikerkoning Zwarte Tulp. Voor jou en de... Even kijken voor jou en Ada. De Lentik. En de groetjes maar weer. Dankjewel, Ina. Groetjes aan die kant daar. In Wapenveld.

even naar boven scrollen. Doe even voor tante Til ook nog even wat moois mee. Roodveld Meuken schrijft hij. Tja, wat wil je dan horen? Ja, Han Willedijk, Peter Silver, Mark en Dave. Kijk maar. Even kijken. Voor jezelf en alles wat lekker meeluistert, schrijf Jan. Ga het nog even doen, hè. En ook voor Ina. We hadden me natuurlijk een plaatje opgestuurd voor Jozef en Christine. En ik ga ook even rechts vanaf WhatsApp draaien. Dus ik hoop dat het...

0: Mark van den Burg heeft een even een nieuwe flyer gemaakt van de Radio 1224. Dank daarvoor. Hij was alleen de thee vergeten. Wout de Wit. Niet de wie, maar de Wit.
1: Ja.
0: Hebben we nou wel opgelost, hè? Ja. Fantastisch mooi, hè, Mark? Doe je goed, hè? En overigens staat er ook een nieuwe foto in de player gemaakt door Robert-Jan van Beddekom de Lendek.

even een plaatje draaien. Ad van Oren staat klaar. Ja, luister eens. Oh, dat toch ook, hè? Voor Jozef en Christine. En voor Jan. Dankjewel, Jan.

Hij blijft lekker, hè, Jan. Ja, vind ik wel, vind ik wel. Han Willendiek en Achter de Heuvels. En Over de Bergen. Ja, waar het gras nog groen is. Ja, zo is het. We gaan overigens ook eventjes de plaatjes nog draaien voor Rolleman Radio. Dankjewel voor de reactie natuurlijk. Plaatjes ook die kant uit.

daar waren ze weer, Mark en Dave. En meer dan 100.000 jaren. Even gedraaid voor Jantje Heikamp in Veenendaal. En natuurlijk ook gedraaid voor Ina, Marcel en Janneke.

En deze regen in Rinkum. Wou de groeten weer, was niks mis mee. Dankjewel. Yo, tjus. Groetje daar in Rinkum City, hè. Bye bye. Ook Jozef en Christine schreven. Wout, bedankt voor de leuke middag met jou. Mooie muziek, dankjewel. Tot straks bij Peterke Peterke natuurlijk, hè. Absoluut. Smakelijk eten en een fijn weekend. Dankjewel voor de plaat. Wat lief van jou en Jan. Ja, zeker, hè. Vind ik ook lief van Jan. Graag gedaan natuurlijk. Jozef en Christine. Daarin Reuver.

Veenendaal. Ja. Het was weer om van te smullen, schrijft hij. Dat is fijn, hè. Fijne voortzetting van het weekend. Ahoy! Peter en Judith, groetjes daar. Tot vanavond. Uiteraard luisteren we weer luisteraars bij, hè.

zaterdag weer, hè. Bommetje vol natuurlijk, hè, met die jochies. Eerst Van Dongen, George en Miranda natuurlijk. Op de radio, ze waren tussen 8 en 2 uur, ja. En tussen alles 3 en ja, nu eigenlijk 6 over 6. Dubbele tijdmelding, hè, ja. De Arizona op radio 1224, de zaterdagmiddag. En vanavond uiteraard Peter Holland. Hij is er iets voor achter. Tot dan 11 uur bij je. Genoeg muziek en presentatie en ruimte voor verzoekplaten weer. Ook Klaas Vaak en Sylvia. Dankjewel voor de laatste reacties. Bedankt voor de mooie plaatjes weer. En een fijne avond.

0: Bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor de reacties allemaal. En de verzoekplaten was ook weer grandioos op deze zaterdagmiddag. Zonder u kunnen we het niet, hè? Nee. We zijn er weer volgende week zaterdagmiddag. 2:30 ben ik weer bij je. Namens mij en Ara, dankjewel allemaal. En goed weekend. Laatste plaat is er eentje geworden van het Magic Combo.
1: Stap in mijn bootje en ga met me mee.
0: Bye bye, zwaai zwaai, dag hoor.

Ook Miranda nog even bedankt voor de laatste reactie. Ja. Thanks voor de muzikale ondersteuning tijdens de werkzaamheden. Ja. Klonk weer gezellig. Dankjewel, Miranda. Werk ze nog aan die kant, hè. Fijne zaterdagavond, goed weekend. Tot de volgende maal. De groetjes namens mijn en Ada.

advies, op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is Radio 1224.
3: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt

0: wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
2: Radio 1224.
1: Altijd Pirates en Hits.

We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan op jaar. Allemaal. Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze bunden nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: het op. Het is einde jaar.
1: Het is einde jaar.
0: De man heb je wat in de medekop. Het is einde jaar.

Zin heb in goulash kroket. Het is 2 uur 's nachts, maar we liggen net. Op de grond in de hout liggen lege zak chips. En het servetje was te bruktest voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schoon aan de

0: is Radio 1224. De mooiste hits hoor je hier. 1224.
1: Dat zou verboden moeten worden.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang je prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

Ja, wat prachtig, Mike David. Baby, I love you, to you to want me. Uit 2012. En dan allemaal hier op Radio 12 even hier. Goedenavond. Ja, het is er al woensdag geweest. Oh, hoppa.

Ja, mensen, een hele goede avond. Ik ben eraf geschermd op bij Radio 12.4. Mijn naam is Peter Holland. En ik kijk even naar mijn scherm en dan zie ik een berichtje binnenkomen van Robert-Jan van Wennekom. Daar in het prachtige Wapenveld natuurlijk. Hij schrijft bij zijn berichtje, zo, nu ben ik de eerste, schrijft hij. Nou, dat dacht ik niet, Robert-Jan. Het meeste komen hier via de WhatsApp binnen. Robert-Jan, ga jou noteren op nummer 8. Nummer 8 van deze avond.

0: Ik ben de kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren, sterren,
2: zon. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Welkom, welkom bij Radio 1204. Wat is het weer een gezellige zaterdag, rare zaterdag sowieso, hè? Ik wou bijna zeggen zaterdagavond, dat is het natuurlijk. Maar de hele zaterdag was het gezellig hier op 1204. Mensen, een hele goede avond op deze 2e mei. Maar gaat het toch hard, hè? 19 graden hier in Veenendaal op dit moment. Een heerlijke dag achter de rug. Vanmorgen vroeg al vroeg de auto gewassen. Ja, en ik heb hem klaar en dan weet je het wel, hè? Ik rij naar buiten, ja, de plens water eroverheen. Dankjewel. Ik ben niet meer wezen kijken, want ik ben bang dat hij alweer vies is. Ja, mensen, ik heb er zin in aan deze kant hier in Veenendaal, Studio 1. En vanmiddag kon je nog luisteren naar Studio 2 in Veenendaal, Wout Wit natuurlijk. En vanochtend heeft u kunnen luisteren naar George en Miranda natuurlijk op de zaterdagochtend. Ja, mensen, de WhatsApp lopen super door al. Daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Want zonder jullie kan ik niet natuurlijk. Daar ben ik helemaal niks. Nee. Dan zit ik hier een beetje in mijn eigen te lullen. Ja, ja. Mensen, we gaan er weer tegenaan op deze mooie zaterdag.

Ja, en bezoek ons website www.radio1204.nl. Ja, die Robert-Jan heeft er weer een hoop werk aan gehad. Het is prachtig, mooi allemaal daar. Ja, met 1204 mensen, zit jij gewoon goed? Dan zit je op je plek? Kom erbij en vertel het voor natuurlijk.

Ja, mensen, wil jij een verzoekje aanvragen? Dat kan het liefst via WhatsApp 06 82 77 24 05. En dan komt het hier op het schermpje binnen. En dan kan ik ook even beantwoorden. Altijd wel leuk, gezellig. Maar het mag ook via onze website www.radio1204.nl en druk op de verzoekjes-button. Ook dan komt het hier op mijn scherm. En dan lees ik het voor. Ik kan dan alleen niet terugreageren, dat is alles. En natuurlijk zijn we ook op de middengolf te horen op de 1224 kHz. Op de AM vanuit de Lunteren. Daar staat de grote antennemast natuurlijk.

Nou, ik ben hier zo bezig dat ik vergeten platen klaar te zetten. Ik ga even rauw doen, voordat deze instrumentale klaar is natuurlijk, hè. Petertje, Petertje, Petertje. Je bent zo druk als een klein baasje hier.

0: bij je thuis.
1: Hey! Ja, Radio 12.4, dat is wel duidelijk natuurlijk, hè. Dit is een nieuwe van Rob van Dal. Je hoorde vanmiddag al bij DJ Wouter Wit. Waarom doe je dit nou? Dat weet ik ook niet.

0: Ja, die nieuwe van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Prachtige plaat geworden. En ja, je hoorde wat ik al zei. Je hoorde vanmiddag bij Wout ook al. Het is een heerlijk liedje. Hè? Ja. Dit is een nieuwe van Dries. Dries Roelvink. Tante Jetje.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

Ja, wel een feestje met Dries Roelvink, Tante Jetje. Ja, het feest ging er uren door, hè? Dit is de nieuwe van René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Goedenavond, dit is Peter Jolland.

mensen. Voor degenen die wel later afgestemd zijn, ik ben afgestemd Radio 12-4. En mijn naam is Peter Holland. Tot 11 uur vanavond ben ik hier bij je op dit mooie station. Natuurlijk ook op de middengolf 1224 kHz. En natuurlijk over de hele wereld te ontvangen. Hè? Via het web www.radio1224.nl. Ik zou zeggen, zet hem wat harder. Standje burenruzie kan geen kwaad op de zaterdagavond natuurlijk. De zaterdagavond is het altijd feest, mensen.

Ja, Monique zegt al inhaken, maar Tante Til. Ja, geweldige mensen. Eens even kijken, wat een mooi lijstje hebben we al inmiddels. Een hele goede avond Willem de Leeuw daar in Overberg. Een hele goede avond Nettie en Jacob hier in Veenendaal. Een hele goede avond Ada en Bart in Terneuzen. Ja, wacht even, mijn luchtaccordeon even naast de stoel zetten, want dat zit ook nog met dat ding op schoot. Een hele goede avond daar in Renen, Jan van der Brink. Ah, Jan van der Brink heeft weer wat nieuws voor me. Hij noemt me Appie. Ja, zo goed, joh. Hele goede avond daar in Ede, Mees van Harren. En natuurlijk een hele goede avond daar in Reuver, in onze Limburg. Jozef en Christine de Ritter, goedenavond. En dan gaan we weer naar Veenendaal. Ada Hensen, goedenavond. Gezellig dat je erbij bent. Een hele goede avond daar in Wapenveld. Robert-Jan van Bennekom. De technische man. Wat moeten we zonder hem, hè? Dat draait hier helemaal niks. Nee. Goedenavond, Robert-Jan. Gezellig dat je lekker meeluistert. En dan gaan we naar Culemborg. Mark van den Burg, oftewel de Teddybeer. Hij is er ook bij. Goedenavond, Teddybeer. En ook in Ede wordt er stevig meegeluisterd, hè? Goedenavond, Appie van Harren. De man van Radio Terranova natuurlijk. Vriend, collega. Hij is bijna maar alles, hè. En ook in Blokcel. Goedenavond, Stef en Joke. Gezellig dat jullie lekker meeluisteren. En ook in Veenendaal. Jan Heikamp, goedenavond. De man van de Piratenclub. Hij luistert ook gezellig mee hier naar 12:04. En dan gaan we naar DJ Wouter Wit in Veenendaal. Luister ook mee. De zaterdagmiddagspecialist. En dan denk je de zaterdagmiddagspecialist. Jawel, jawel. Dan moet je eens luisteren op de zaterdagmiddag. Dan gaat hij 12:04. Ook die Wout weet er een lekker feestje van te maken hier. En vanmiddag was het weer zover, hè? En ook in Bemmel. Hele goede avond, Monique. Tante Til. Gezellig, gezellig, gezellig. Mijn tante wilde wel inhaken, ja. En er is er nog één bijgekomen. Ton de Ridder. Ton de Ridder, goedenavond. En zijn Gerda, luister ook mee. Wat een gezelligheid, mensen.

Ja, daar was die. En Peter zit even niet op te letten, hè. Hey, even kijken. We gaan even nog wat opstarten. Huppakee. Ik was even het eerste verzoekje in het klaarzetten. Ik kon hem even niet vinden. Dat heb je wel eens, hè.

Ja mensen, we gaan naar het eerste verzoekje van deze avond. En dan moet ik gelijk bij vertellen. De nummer 1. Die zegt, sorry, ik ben later. Ja, het is wat hè. Dus we gaan door naar verzoekje nummer 2. En als we bij verzoekje nummer 2 zijn, dan zijn we bij Nettie en Jacob hier in Veenendaal. En Nettie die schrijft, hoi Judith en Peter, wil graag een plaatje aanvragen voor jullie allemaal en alle luisteraars en onze vrienden. Graag de nieuwe plaat van René Vroger of de Veenendaler Justin de Wild met Cheerio. Succes vanavond en groetjes aan Judith en Lies van Nettie. Dankjewel Nettie en Jacob. Ja, het probleem zat hem even vast in die plaat juist. Nettie van René Vroger. Die ga ik straks nog draaien, dus die horen jullie straks ook nog. Die zit in een ander verzoek, zag ik al. Dus ik wil die van Justin de Wild gaan draaien. En ik maar zoeken. Het is niet Justin, maar Justin de Wild. Vandaar dat het even wat langer duurde. Ik denk, oh, dat plaatje pak ik even gauw, maar dat duurde iets langer, hè? Ik denk, ik heb hem toch, ja. Maar lieve Nettie, hij staat voor je klaar, hoor. Ja, mensen, om 10:00 ook de kwalificatie Formule 1 natuurlijk in Miami. Het schermpje staat al aan, hier recht boven de microfoon eigenlijk. Dus als je na 10:00 denkt, wat is die man allemaal aan het doen? Dan is hij misschien een beetje afgeleid, hè? Het kan ook zijn dat er helemaal niks van werkt. Dat hoop ik dus. En daar doen we ook ons best voor, uiteraard. Nettie, hij staat klaar. Die mooie plaat van Justin de Wild. Met Cheerio. Komt hij aan, speciaal voor jullie daar, hier in de mooie Veenendaal.

Ja, we draaien die mooie plaat van Justin de Wild mee. Cheerio voor Nettie en Jacob. En Nettie die schreef mij: hoi Judith en Peter. Wil een plaatje aanvragen voor jullie allemaal. En de luisteraars en onze vrienden. Graag een nieuwe plaat van René Vroger. Of de Veenendaler Justin de Wild met Cheerio. Succes vanavond. Groetjes aan Judith en Lies van Nettie. Ja mensen, ik doe er weer even eentje per luisteraar. Per aanvraag, zeg maar. Want anders komen we niet helemaal lekker uit met het programma tot 11 uur natuurlijk. En daarna zien we wel verder. Zijn we iets op tijd klaar, dan kun je er altijd nog eentje aanvragen natuurlijk. We gaan zo naar een verzoekje nummer 3. En daarvoor gaan we naar Terneuzen.

Jan Heikap zegt al, op één poot kun je niet lopen. Ja, dit is even niet anders, Jan. Even kijken, verzoekje nummer 3. Waar zijn Ada en Serli? Ja, Ada Serli. Ja, we gaan naar Ada en Bart in Terneuzen. En Ada, die schrijft een goede naam. Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je plaatje draaien van Marcel Louis met Antoinette? Of Rita Jong en de Javi Escalera met Esperanza? En dat allemaal voor Bart, voor Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith, jezelf. Dankjewel natuurlijk. En iedereen die lekker luistert naar 12.4. Naar de radio van 12.4. Naar jouw mooie muziek schrijft ze. Dankjewel, Ada. Ook voor de luisteraars op de 900 kHz, 333 meter, Studio AM 900. In Terneuzen, die zendt signaaltje door vanavond. Ada, ik heb even Rita Jonge klaargezet. En de Javi Escalera met Esperanza. En die gaan we even draaien voor jou. En natuurlijk voor Bart, daar in het mooie Terneuzen.

Rita Jong en de Javi Escalera met Esperanza. En die draaiden we even mee voor Ada. Ada en Bart uit Terneuzen. Uit het prachtige Terneuzen. En Ada schreef een goedenavond Peter. Ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel natuurlijk Ada en Bart. Wil je plaatje draaien van Marcel Louis met Antoinette. Of Rita Jong en Javi Escalera met Esperanza. Voor Bart, Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith. Jezelf, dankjewel daarvoor. En iedereen die lekker luistert naar 12:04 naar jouw mooie muziek. Dankjewel. En ook voor de luisteraars die meeluisteren op de 333 meter. Goedenavond natuurlijk. En dan kijk ik op mijn klok en het is 20:48. Nou, dat is wel heel toevallig. Dan denk je, oh ja, is dat toevallig? Ja, dat is heel toevallig. Want we gaan even naar verzoekje nummer 4. Naar Jan van der Brink. En die schreef mij, mijn verzoekje komt waarschijnlijk op 20:48. Hoe krijgt hij het voor elkaar, hè? Echt. Wat heeft die man toch? Ik weet het niet. Hele goede avond, Jan van der Brink. Jan die schrijft me Hardy Appie. Hardy Appie, dat is toch wat, hè? Doe vanavond maar een zomersplaatje. Yellow Sun of Ecuador van de Classics. Kun je je daarin vinden? Nou, wat denk je? Zeker, man. Een van mijn lievelingsplaten. Heerlijk. Groetjes van Jan van der Bult. Wat een kerel is dat ook, hè? Jan van der Bult. Oftewel Jan van der Brink, hè? Uit het bultige Renen. Jan, je moet voorspeller worden. En doe dat maar voor het weer. En hou me vooral mij op de hoogte dan. Want net wat ik straks al zei, vanochtend de auto gewassen. Ik rijd naar buiten en ja, een plens regen eroverheen. Ik denk, wat doe ik het eigenlijk voor, hè? Nou, als Jan zo goed vooruit kan kijken, dan denken we maar, Jan, je hebt je beroep misgelopen volgens mij, hè? Jan, ik ga hem voor je draaien. De classic met Yellow Sun of Ecuador. Hier komt hij aan, speciaal voor jou. Van Jan van der Bult, hè? Jan van der Bult in de Renen.

Oh, wat heerlijk. De classics. Yellow Sun of Ecuador in 1974. Meegedraaid voor Jan van der Bult. Oftewel Jan van der Brink. Ik zei net dat je moet voorspellen worden. Hij had een hele goede spreuk. Schijnt de zon in september, dan valt de kerst in december. Kijk, daar kunnen we wat mee, Jan, hè? Ja, en die Jan is geen... Ha, die appie. De appie van de Radio 1204, hè? Doe vanavond maar een zomersplaatje van Jelle Sun of Ecuador of the Classics. Kun je je daarin vinden? Zeker, zeker, Jan. Groetjes van Jan van der Bult. Dankjewel, Jan, voor je verzoekaanvraag. En de gezelligheid vanavond lekker meeluisteren natuurlijk. Hier op Radio 1204.

Mijn moeder zei vroeger altijd zoeken en gij zult vinden. En we hebben hem erbij hoor, een Mees van Harren in Ede. Ja, die Mees is schrijven goedenavond Peter. Wil je een paar verzoekjes draaien voor jou, voor Judith, Ferry en broertje Ab. En vrouwtje Sil en Betty. Voor alle luisteraars van 12 en 4. Mooie uitzending vriend. Doe er maar eentje van de BZN. Zoek er maar eentje uit. Nou, ik heb er inderdaad één uitgezocht, Mees. Ik ga voor jou terug naar 1973. Een prachtige plaat van de BZN. Sommigen zullen het meteen al weten. 73, oh ja, natuurlijk. Ja, we hebben het natuurlijk over Sweet Silver Annie. Mees, hier komt die aan. Die prachtige plaat van de BZN. Speciaal voor jullie daar in Ede.

Terug naar 73 op de BZN Sweet Silver Annie. Even bijgedraaid van Mees van Harren. En Mees van Harren natuurlijk in de prachtige Ede uiteraard. Hè? Ja Mees, ik wil je ook bedanken namens Ada Serli. Daar in het Terneuzen voor de aanvraag van die mooie plaat van de BZN.

0: Ja, Monique, tante Til, die schreef mij van... Goh, Peter, met die mooie muziek daar op de achtergrond, af en toe instrumentaal. Ik krijg gewoon zin in de kermis. Nou, ik zei, Monique, misschien kan ik daar wat aan doen. Ze zegt, doe dan een botsauto maar. Nou, ik weet niet of u een botsauto hebt, maar misschien. Ja, mensen, Koop Penning aan de kassa. Monique. 5 rondjes voor 6 euro. Wat koop je vanavond, hè?
1: Hou je vast, daar gaat ie weer.
0: Ja, even speciaal naar voor Monique. Monique, let op.
1: De tweede keer is hij lekker gespeerd. Kom maar.
0: Ja, dat bedoel ik. Even naar de kermis met tante Til. Maar het verzoekje draaien we in ieder geval voor Mees natuurlijk. De Bass Dance Sweet Silver Annie. En Mees, je schreef me goed naam, Peter. Wil je een paar verzoekjes draaien voor jou, voor Judith, Ferry, broertje Ab, vrouwtje Ziel en Betty. En voor alle luisteraars van 12-4. Mooie uitzending, vriend. Dankjewel, Appie. Of Mees. Zie je, dan ga ik nog in de war met je broer, hè? Broertje. Doe maar een mooi van de Bass Dance. Zoek er maar eentje uit. Ja, en Mees schreef wel, dat is een hele mooie, Petertje. Dankjewel. Graag gedaan, Mees. En een gezelligheid vanavond weer lekker meeluisteren. Radio 12-4. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 6, naar onze Limburg. Ah, Jozef is er ook bij, die zeggen. Alweer een winnaar. Van het prachtige Polshorloge. Zo ging de vroeger, Jozef, hè? Ja.
1: Het kriebelt en het friemelt en het is toch zo lekker.
0: Ach, ja. Zo lekker.

Ja, we gaan naar een verzoekje nummer 6. Naar ons Limburg. We gaan naar Reuver. We gaan naar Jozef en Christine. En Jozef die schrijft: goedenavond, goedenavond Peter en Judith. Wat gezellig jou weer te horen op Radio 12.4. Met je muziekprogrammaavond. Wij vinden het altijd leuk als jij zo'n mooie aanvullingen en zo'n verhaal erbij hebt. Bij je mensen die verzoekplaatjes aanvragen. Ja, Jozef, dat doen de mensen ook wel een beetje zelf, hè. Als ze een mooi verhaal hebben, dan ja, dan blijven we daar even in hangen. Of ja, ik weet het niet. We maken er altijd maar weer wat van, hè. Sommigen zullen wel eens denken, je maakt er een potje van. Maar ja, dat is ook goed misschien, hè. Hij schrijft ook: Peter, wat was dat nou vanmiddag? Een nasje met sambal erbij en kroephoek? Of is het toch de rode bietjes geworden? Ja, het waren toch de rode bietjes, hè, Jozef. Dat zal ik even uitleggen. Hè? Judith had vanmorgen over koken. En toen zeg ik, ja, ik vind het misschien wel een keer lekker om even wat nasje te halen. Ja. Maar ja, daar verder nooit meer over gesproken. Hè? Dus ik zat vanmiddag hier in de studio een beetje plaatjes te zoeken. Een beetje klaar te zetten. Wat nieuwe muziek binnen te harken. En toen was het tegen 5. Ik denk, nou, weet je wat? Ik denk dat ik zomaar even naar de Chinees ga op de fiets. Dat had ik ook tegen Wout gezegd. Ik spring op de fiets naar de Chinees. Voor nummer 128, weet ik wat ze zei. En ik kwam in de keuken. Ik zei tegen jullie, hè? Huh? Toen zei ze, wat, hè? Huh? Ze was aan het koken. De rode bietjes stonden al op het vuur, hè? Maar ik moet zeggen, ik heb heerlijk gesmeld. Ze waren lekker, ja, ja. Zo zit het verhaal een beetje in elkaar, Jozef. En toen zei ze, nou, misschien kun je morgen dan naar de Chinezen. Dan ga ik altijd naar Jim Yang, hè. Jim Yang. Eens even kijken. We gaan even verder. Hij schrijft ook, ik had iets gehoord met de uitzending van Wouter. Klopt helemaal. Ja, Jozef zegt, het smaakt allebei lekker, vind ik. Ja, zeker, zeker. Peter, graag vragen we een plaatje aan voor Judith. Jan Heijkamp van de Piratenclub. Wout en Ada Hensen. Ada en Bart Serli uit de neus. En voor jezelf, Peter. Dank je wel. Graag het plaatje van Jannes met Ga maar door, piraten. Heel veel succes met een mooie hobby als DJ. Ahoy, DJ. Dankjewel, Jozef. Jozef, hij staat weer klaar. Die mooie plaat van Jannes. Ga maar door, piraten.

Ja, we draaien een mooie plaat van Jannes mee voor Jozef en Christine de Ritter en de Reuver. En Jozef schreef: goedenavond Peter en Judith. Wat gezellig met jou weer te horen op Radio 12.4 met je muziekprogramma deze avond. Wij vinden het altijd leuk dat je zo'n mooie aanvullingen en verhalen hebt bij de mensen die verzoekplaatjes aanvragen. Ja, ik doe maar wat, Jozef. Hij schreef ook: Peter, wat was er nou vanmiddag? Nasje met sambal erbij, kroephoek of rode bietjes? Het waren de rode bietjes. Ja, ik heb heerlijk gegeten, absoluut. Ja, als er één kan koken, is met Judith het zeker. Och man, zo lekker. Hij had er iets over gehoord in de uitzending bij Wout. Ja, Jozef zegt, vindt het allebei erg lekker. Peter, graag een plaatje voor jou, voor Judith. Jan Heijkamp, Piratenclub. Wout en Ade Hensen. Ade en Bart Serli uit de Neuzen. Graag een plaatje van Jannes. Ga maar door, Piraten. Heel veel succes met je mooie hobby als DJ. Ahoy DJ. Dankjewel Jozef en Christine. En gezellig dat jullie vanavond weer lekker erbij zijn. Lekker meeluisteren op 12.04. En dan gaan we naar verzoekje nummer 7. Dan komen we terecht bij Ade Hensen hier in Veenendaal.

Ja, ik heb Ada gevonden hoor. Ja, Ada schrijft bij Goedenavond Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, oftewel de Teddybeer. Radio 12-4, alle DJ's. Voor Wout en mezelf en iedereen die lekker mij luistert. Dankjewel en een hele fijne uitzending. Dankjewel Ada Hensen. En Ada, gezellig dat je er weer bij bent. Ik zeg het al vaker, ook Ada hoort bij de inboedel van 12-4. Ada, voor jou ook een nieuwe

De nieuwe plaat van Birdie, Esperano Otraves. Ach man, ik krijg gewoon zin in de vakantie, ja. Hebben jullie de vakantie al besproken trouwens, of niet? Blijven jullie in Nederland of vertrekken jullie de grens over? Ja, Petertje Holland gaat de grens over, hoor. Ja, zeker, de provinciegrens, hè. Samen met Judith uiteraard. Ja, we draaien die mooie plaat mee van Birdie voor Ade Hens hier in Veenendaal. En Ade schreef: goedenaam Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel. En Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, oftewel de Teddybeer. Radio 12-4, alle DJ's ervan. Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert, dankjewel. Fijne uitzending. Dankjewel Ade Hensen en gezellig dat jij vanavond ook weer lekker meeluistert. Op Radio 12-4 uiteraard. Het meest gezelligste station natuurlijk in jouw regio. Nou, misschien wel van de hele wereld, geen idee hè. En dan gaan we zo naar verzoekje nummer 8. We gaan naar Wapenveld. En in Wapenveld zit Robert-Jan van Bennekom te wachten. Robert-Jan van Bennekom. Het kind van de radio. De ideale schoonzoon. Er is ook een liedje van trouwens, hè. Ik kwam me vanmiddag tegen de ideale schoonzoon. En toen moest ik denken aan Robert-Jan. Hoe is het mogelijk, hè? Wat die man toch allemaal doet. Het is natuurlijk de technische man van 12-4. Zonder Robert-Jan ook geen 12-4. Dan valt de techniek weg en dan zijn we helemaal niks meer. Robert-Jan die schrijft zo, nu ben ik de eerste. Ja, ja, bijna. Hij hoorde de mooie overgang, topper. Ja, ja, hij ging deze keer wel heel goed, Robert-Jan. Hè? Hij schrijft drijf een hele mooie plaat voor het hele team. Namens Robert-Jan van Bennekom. Hij vraagt aan de plaatje aan van Maartje van Nijgen. Tranen boven Düsseldorf. Hij staat klaar voor je, Robert-Jan. Komt-ie aan.

0: Maatje van Eigen, tranen boven Düsseldorf.
1: Liebe dich.
0: Liebe dich, nou. Zo. We draaien hem even, Robert-Jan van Bennekom. Hij zegt, ik ben de eerste. Maar je was niet de eerste, ook niet de laatste, Robert-Jan. Dankjewel voor je verzoekaanvraag. Gezellig dat meeluistert. En ja, hij is nog een beetje aan het prutsen. Een beetje aan het rommelen in de studio, volgens mij, wat ik begreep. En dan een lekker stukje muziek. Dat doet altijd goed, natuurlijk. Ja, graag gedaan, Monique. Ik heb Monique even een tip gegeven. Ze is er blij mee. Het leven is zo eenvoudig, Monique. Ja, ik ben wat ouder, dus ook wat wijzer natuurlijk. Ik denk dat dat hem daarin zit. Robert-Jan, nog een hele fijne avond, kerel. En blijf erbij, hè.

Eens even kijken, waar gaan we heen? We gaan volgens mij naar Culemborg. Nou, de reacties komen wel binnen dat ik zeg dat ik al wat wijzer ben, maar ik weet niet of de luisteraars het helemaal mee eens zijn. Ik zie al een reactie van Wauw, die noemt mij grapjas. Ja. Ook Jozef reageert. Wat hoor ik? Ben je al oude? Ja, in november word ik 62 mensen. Ik heb het helemaal goed. We gaan naar Markie van den Burg in de Culemborg. Dan moet ik hem nog even erbij zoeken. Ja, ik heb hem gevonden hoor. We zijn bij Mark van den Burg in de Culemborg. Hele goede avond, Mark. Oftewel de teddybeer. En Mark schrijft: hey Peter, ik ben er weer bij hoor. Doe maar wat voor jezelf. Judith, Wout en Ada, Radio 12, vier het hele team. Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. De groetjes van Markie, DJ Teddybeertje uit Culemborg. Wij zeggen, wil je even het plaatje meedraaien van Tina Rosita met Twee Engelen? Ja, want helaas is de moeder van Mark gisteren overleden. Heel veel sterkte, Mark, hier namens de hele Radio 12-4 team uiteraard. We gaan hem dan ook voor jou mooi meedraaien, die mooie plaat van Tina Rosita, Twee Engelen.

Mark is even, hey Peterke, ben er weer bij, hoor. Een plaatje voor jezelf, Judith, Wout, Ada, Radio 12, vier het hele team, Jan Heikamp, Jannie Albers, iedereen die lekker meeluistert. Groetjes, Markie, DJ Teddy Beertje uit Culemborg. Wil je meedraaien, Tina Rosita met de twee engelen? Bij deze Markie heel veel sterkte natuurlijk, namens het hele 12-4 team. Ook een hele goede avond, Ronald Huisman. Ik heb jouw verzoekjes zien staan, kerel.

Ja, ik kreeg nog een fotootje toe gestuurd van Mees. En Mees stuurde een mooie foto hier deze kant op. Al wat heel wat jaartjes geleden, 50 jaar geleden. Toen liep hij achter een vuilnisauto en dan gooide hij die emmers leeg. Ja, prachtig Mees. Ik zal hem even vergroten, ja. Ja, mooi om te zien, prachtig.

Eens even kijken, even opletten. We gaan nou naar Appie toe. En Appie schrijft, daar ben ik weer. Goedenavond Peter, vriend, collega. Graag een plaatje voor jou, voor Judith, mijn broer Mees. Willem, Nathalie, Anja. Graag een plaatje voor René, Vroger en Welen. Met hoe, hoe de liefde gaat. En dan vraagt nog een tweede plaatje. Ja, we draaien er even eentje vanavond op. Anders kom je niet helemaal uit met het programma. Hij schrijft, fijne uitzending. Het klinkt altijd goed. Dankjewel, vriend. Ahoy. Dankjewel, Appie. Appie is natuurlijk DJ bij Terra Nova Radio. En natuurlijk jarenlang met hem samengewerkt. Ja, we hielden samen ook, ja, ook wel met meerdere een beetje de boel voor de gek en de kantine natuurlijk. Een beetje collega's, een beetje plagen. Je weet hoe het gaat, hè? Maar nooit te, hè? Appie, nooit te. Nee, nee. Appie, hij staat voor je klaar. Hier is René Vroger en Welen met hoe de liefde gaat. Komt-ie.

0: vee.
1: Hoe de liefde gaat, René Vroger en de Whalen. En je weet het uit van Appje van René en het prachtige Eden natuurlijk. Ja, Appietje schreeuwen, daar ben ik weer. Goedenavond, Peter, vriend, collega. Graag een plaatje voor jou, Judith, mijn broer Mees, Willem, Nathalie, Anja. Graag een plaatje voor René, Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. Fijne uitzending, het klinkt altijd goed. Dankjewel, vriend, ahoy. Ja, die Appie is een beetje ondeugend altijd, hè? Zijn grote broer Mees zegt dat ook, hè? Ook een hele goede avond, Peter van Roekelen. Ook een Eden natuurlijk, luister ook gezellig mee. Ja, Appie van Haren schrijft ook, we waren toch altijd lief. Ik schrijf ook tot op zekere hoogte natuurlijk. Ook een hele goede avond, Willy Evers. Ik schrijf je ook op het lijstje.

Eens even kijken. We hebben nummer 10 gehad. We gaan naar nummer 11. We gaan zo naar Jan Heikamp in Veenendaal. Ik moet nog platen zoeken, zie ik. Ik zit helemaal niet op te letten, joh. Gaan we even gauw doen.

Ja, we zijn aangeland bij Jan Heikamp hier in de Veenendaal. De man van de Piratenclub natuurlijk. Hey, even gauw terug naar Wout. Wat had Wout nou net geschreven ook alweer? Even kijken hoor. Oh ja, die Wout die had nog iets op wat ik vanmiddag gegeten heb. Die rode bieten. Hij schrijft maandag ziektebed zeker van die rode bieten. Nee, Wout, ze waren hartstikke lekker, man. Ik heb heerlijk gegeten, absoluut.

Ja, we zijn bij Jan Heijkamp. Jan, die schrijft goedenavond, Peter. Veel draaiplezier. Doe zomaar wat lekkere Roodveld klassieker. Voor jezelf, Judith, Wout, Ada, Jozef en Christine, Ada en Bart. Familie De Leeuw uit Overberg. En natuurlijk Dina uit Barneveld. En over Hanny de Roos. En voor Mark, Monique en Tante Til. Uit Bemmel. Jij uit Bemmel. En de rest wat lekker meeluistert. Janneke, een plaatje erbij gepakt van Linette. En volgens mijn gegevens is dat een Roodveld productie. Ik heb het plaatje voor je klaarstaan van Gouden Maan en Zilveren Sterren. Komt die aan, Jan, speciaal voor jou hier in Veenendaal.

even meedraait voor Jan Heikamp hier in Veenendaal. Een plaatje van Linette, Gouden Maan en Zilveren Sterren. Een Roodveld productie.

Ja, Jan Heekamp schreef goed naam, Peter. Veel draaiplezier. Dankjewel natuurlijk. Doe maar een lekker Roodveld klassieker voor jezelf. Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine, Ada en Bart. Familie de Leeuwarden Overberg. Dina uit de Barneveld. Hanny de Roos natuurlijk uit Rhenen. En Markie natuurlijk de teddybeer uit Culemborg. Monique, Tante Tilla, Bemmel en de rest wat lekker mee luistert. Dankjewel Jan Heekamp. Gezellig dat je er lekker bij bent op deze mooie zaterdagavond. Ik zit even stiekem naar de klok te kijken. Schiet al aardig op, Jan, hè? Wat denk je, Jan? Zal hij iets naar voren komen? Vanmiddag start hij op 5, hè? Ik ben benieuwd zometeen.

0: Even kijken, Wouter schrijft: goed naam Peter, je knalt er weer aardig op. We zijn al lang weer wakker hoor, schrijft hij. Klinkt weer lekker hoor. Draai maar wat mee voor jou, voor Judith, Ade Hensen, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Jan Heikamp, Robert-Jan van Bennekom. En iedereen die ik vergeet. Ja, er zijn er te veel om op te noemen, Wout. Hij schrijft: klap er maar weer wat op, Peter. Veel succes en veel plezier natuurlijk. Ja, plezier hebben we zeker, Wout. Kom allemaal goed. Groetjes vanuit het eveneense Veenendaal. Dankjewel, Wout. Wout, ik heb voor jou uitgezocht een truckersplaat, zullen we maar zeggen. Hè? Een beetje een vreemdachtige soort truckersplaat. Ik denk, ja, dat misschien spreekt het Wout wel aan. Ik ben benieuwd, Wout, of je het leuk vindt. Ik heb geen idee, misschien ken je het ook helemaal niet. Ik had hem hier zelf wel op de computer staan. En ik draaide daar vanmiddag een stukje van. Ik denk, hé, dat is best wel grappig. Maar ik had hem zelf nog nooit gehoord, ondanks dat hij hier in het systeem staat. Hè? Wout, ik ga voor jou draaien. Steefman en DJ Pim Pam Peter met De Vlam in de Pijp. Komt hij aan. Speciaal voor DJ Wouter Wit, de zaterdag specialist.
1: De weekendshow met Peter Holland.
2: Goedemiddag mensen op kanaal 14. Dit is Trucker Henkie W. Is er nog iemand standby voor Trucker Henkie op? Shit, wat is dat?

Ja, dat was de vlam in de pijp van de DJ Steefman en DJ Pim Pam Peter. Even meegedraaid voor DJ Wouter Wit. En Wouter, die schreef goedenavond, Peter. Maar eigenlijk meer van goedenavond. Ik denk dat hij bij de postcode loterij werkt of zo. Nee, ik heb geen idee. Je knalt er weer aardig op. We zijn alweer lang wakker hoor, schrijft hij. Met andere woorden, hij kan wel wat zachter, hè? Klinkt lekker hoor. Draai maar wat mee voor jou, voor Judith, Ada Hensen, Jozef, Christine, Mark van den Burg, Jan Heikamp, Robert-Jan van Bennekom en iedereen die ik vergeet. Ja, en er zijn er nog veel meer natuurlijk. Klap er maar weer een paar op, Peter. Veel succes en plezier natuurlijk weer. Groetjes vanuit het eveneens Veenendaal. Dankjewel, zaterdagmiddag specialist Wouter Wit. Oh, het hoeft niet zachter, schrijft hij. Ik mag gewoon zo door blijven gaan. Dankjewel, Wout. Dankjewel voor je rapport, zullen we dan maar zeggen. Even kijken, we gaan naar een verzoekje nummer 13. We gaan naar Monique, tante Til. Even kijken, waar is tante Til gebleven? Oh, daar is ze. Ja, ja. Ja, tante Til schreef... Hey Peterke, tante Til is er ook bij, hoor. Ja, dat is fijn, Monique. En dan zit je zo wat te kletsen heen en weer, hè. Ik zeg, je bent nummer 13. Zeg ze, ik hou van nummer 13. En met die muziek krijgt ze zin in kermis met die achtergrondmuziek die ik af en toe draaide. Nou, ik denk Monique, daar ga ik gewoon eventjes wat mee doen dan, hè. Eens even kijken, hoe gaan we dat doen, hè? Monique? Monique wil graag naar de kermis. Ik denk dat ik wel wat heb. Monique, ik breng je naar de kermis. Komt-ie. Komt-ie, hè? Komt-ie dan, hè? Monique, de ramen.

0: Benno van Vught op de kermis is altijd feest. Eén bekerdrijf van Monique, tante Til.
1: Hou je vast, daar gaat hij weer.
0: Ja, ho maar. Oh, maar zo is genoeg, hè? Zo is genoeg. Ja, Monique schrijven, hier is het helemaal geen kermis weer. Het dondert en het bliksemt. En het regent meters bier. Oh nee, daar staat het niet bij. Ja, Monique, ik hoop dat je een beetje het gevoel van de kermis had, ondanks het weer.

Geweldig. Ze schrijven het dondert en het bliksem. En toen zei ik van het regent meters bier. En ze hadden een poppetje bijgezet mondje dicht. Ze zeggen dat bedoelde ik juist, meters bier. De luisteraars zijn slimmer dan de DJ. Dankjewel Monique. Gezellig dat je vanavond lekker meeluisteren natuurlijk. Ik zal zo even hier naar buiten kijken. Ik heb geen idee wat het hier is. Wout, wat is het hier voor weer op dit moment? Wout is de plaatselijke weerman van 12:04. Ja, Wout, even de regenjas aan, even naar buiten. Even kijken of hij luistert, hoor. Geen idee, hoor. Zou hij het doen? Ik denk dat Ada zegt, ga jij eens even naar buiten voor Peter Jolland. Oh, wacht even. Wow, ja, de weerman heeft gereageerd. DJ Wouter Wit. Hij is DJ op 12:04 natuurlijk op de zaterdagmiddag. Hij heeft ook een filmpje van de kermis al. En ja, hier in Veenendaal is het lekker warm en buiten droog, schrijft hij. Dankjewel, Wout. Jij bent ook van alle markten thuis, hè? En gewoon 21 graden. Ik kijk even naar boven en daar begint die televisie te lopen, mensen, met die Formule 1. De kwalificatie gaat zo beginnen in Miami. Tante Til, gezellig dat je erbij bent. En natuurlijk, luister nog een poosje gezellig mee. We gaan er nog een uurtje tegenaan klappen hier zo. En we gaan naar een verzoekje, nummer 14, naar Willem de Leeuw in Overberg. Willem wordt wakker.

En even kijken waar Wout nog te typen had, hoor. Ik denk dat Wout even met de verrekijker gekeken heeft waar het vandaan komt. Hij schrijft bij de les blijven jij. Geen tv kijken, hè? Nou, ik zit nou te kijken. Ronde 4, Miami. Nee, Wout, mijn aandacht blijft bij de radio. Eens even kijken. We gaan naar Willem de Leeuw. Willem, waar ben je? Willem wordt wakker. Even scrollen, scrollen. Ja, Willem is wakker hoor. Hij is aan het typen. Ja, ja. Ik scroll even naar boven, want ik moet een heel eentje terug. Willem had gisteren al wat aangevraagd. Hij stond op nummer 1. Maar dan was hij zo druk. Hij was nog aan het werk, hè. Hij zegt, kun je mij even wat verder opschuiven? Hij schrijft mijn goede naam, Peter. Ik luister weer mee, hoor. Doe vandaag maar iets moois van Justin de Wild. Aangezien hij de snelste tijger was in de Q-Music Top 40. Hij staat nu op nummer 18. Groetjes uit het altijd, bijna altijd zondag overwerk. Nou Willem, jij hebt vanavond niet gehoord. We hebben hem vanavond al gedraaid. Hij denkt, verdikke me nog het toe. Nou, weet je wat, Peter Jolland, die doet niet zo moeilijk. Nee. We gaan hem gewoon nog een keer draaien. Justin de Wild uit Veenendaal natuurlijk. En alles wat uit Veenendaal komt, ja, daar moeten we ook een beetje goed voor zijn natuurlijk. Ook zeg, we hebben ook een weerman in Overberg trouwens. Willem de Weerman. We schakelen over naar Willem de Weerman. In Overberg. Goedenavond Willem. Willem schrijft, het is 17 graden hier buiten. Droog en het zonnetje is net onder. Ja, zo kan het ook. Hè. Aan de ene kant dondert en bliksemt. Ja, aan deze kant is het voor nu nog droog. Ik denk niet dat het zo blijft, jongens. Maar we zullen zien. Willem, we gaan hem nog een keer draaien. Justin de Wild met Cheerio. De zanger uit Veenendaal. Komt-ie aan.

Justin de Wild, Cheerio, heeft meegedraaid voor Willem de Leeuw in Overberg. Ja, daar kunnen we best wel trots op zijn, hè? Justin de Wild. Ik hoop dat hij luistert. Justin, hij is net weer geweest, de tweede keer hier op 12 uur 4. Ja, en een beetje droog hier in de omgeving ook. Wat Willem zegt, ze hadden vanmiddag al een beetje bosbrand in Woudenberg gehad. Ja, het is allemaal hartstikke droog natuurlijk. Ja, Willem schreef, goedenavond Peter, ik luister weer mee hoor. Doe vandaag maar iets moois van Justin de Wild. Aangezien hij de snelste stijger was in de Q Music Top 40. Hij staat nu op 18. Fantastisch natuurlijk. Groetjes uit het mooie Overberg. Dankjewel Willem de Leeuw. Och, kijk nou, ik zit er weer helemaal naast hè. Wouter heeft de nieuwste informatie. Wout zegt, hij woont in Veenendaal. Maar hij woont nu in Ede met zijn vriendin. Ah, ja, ja, ja. Dan doe ik het anders. De zanger geboren in Veenendaal. Dankjewel, Wout.

En die Willem die blijft maar typen, hè? Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar. Ja, gisteren was de brand op de Haarweg en vanmiddag op de Voskuilenweg, schrijft hij. Ja, dat is dicht in de buurt bij Willem, hè? We gaan zo naar verzoekje nummer 15, naar Ton de Ridder en zijn Gerda.

even iets terug scrollen. Ja, Ton de Ridder, die schrijft me goedenavond. Gerda, luister ook mee. Goedenavond, Ton en Gerda. Uit het bijna Ede grensgeval, schrijft hij. Heb ik vaker gehoord van die grensgevalletjes. Hij schrijft Ede. Hij schrijft Doe voor Gerda de Wijp Oudsma. Met aan de rand van het Groene Woud. Oh, zo'n fantastische mooie piratenplaat. Heerlijk. Nou, Ton de Ridder en Gerda, hij staat voor jullie klaar, hè? Natuurlijk speciaal voor Gerda de Wipeouts met aan de rand van het Groene Woud hier op 12 de Vierer.

Oh, wat een lekkere plaat, mensen. De Wipeout. Aan de rand van het groene woud. Even meegedraaid voor Ton de Ridder. En natuurlijk was je speciaal bedoeld voor zijn Gerda. Aan de rand van het groene woud. Ja, Ton die schreef goedenavond, Peter. Gerda, luister ook mee. Gezellig, gezellig, gezellig. Ja, ze wonen in bijna Ede, grensgevalletje. Wij schrijven doen maar voor Gerda de Wipeouts met aan de rand van het groene woud. Bij deze natuurlijk. Ik vind het natuurlijk fijn dat jullie erbij zijn, uiteraard. Bedankt voor jullie verzoekaanvraag natuurlijk. Oh, kijk, daar komen ook. We hebben ook nog een weerman aan die kant, hè? Aan de grens van Ede. Hij schrijft: we hebben hier 16 graden en nog prachtig weer in Ede. Op de grens van Lunteren, de parel van de Veluwe. Kijk, dit is makkelijk, jongens. Ik hoef niet eens met de kop uit het raam te hangen hier, hè? Ik heb een weerman in Lunteren. In Lunteren-Ede, zo'n beetje. Ik heb een weermannetje in Overberg. En mijn eigen woud hier in Veenendaal. Dat is ook weerman. Ja, kijk hè. Ik zeg altijd, samen maken we een programma. Ik kan het niet alleen. We doen het met z'n allen. Ook met de luisteraar, uiteraard. Ton en Gerda, dankjewel. Hele fijne avond nog aan die kant. En dan schakelen we over naar Montfort. Montfort naar Ronald Huisman. En Ronald Huisman had nummer 16... Hij schrijft met Peter Holland, www.radio1204.nl team. Oké. Hij schrijft ook, wil je de plaatje draaien van Sander Vorsen met Pim Pampet. Het plaatje van Sander Vorsen en de Waterlanders. Nou Ronald, die heb ik voor je klaarstaan. Ze speelde Pim Pampet op de rand van het bed, weet je nog Ronald? Ronald, zing maar lekker mee, want hier staat hij voor jou klaar.

0: Sander Vos en de Waterlanders. Ze speelden Pim Pampet. Weet je nog waar? Ja, ja. Op de rand van mijn bed.
1: Op de rand van je been.
0: Dankjewel, Ronald Huisman. We draaien een speciaal voor jou mee natuurlijk hier op Radio 12 weer.
1: Op de rand van je been.
0: Ronald, gezellig dat je erbij bent, kerel. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Mensen hebben degene die wat later afgestemd zijn, nu luisteren naar Radio 12.4. Mijn naam is Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. En natuurlijk iedere zaterdagavond van 8 uur tot aan de klok van 11 uur. Voor de hele programmering kunt u kijken op www.radio1204.nl. Er zijn regelmatige DJ's te horen op dit mooie station. Ook op de 1224 kHz. Hele goede avond Willem van Maurik en zijn Lisette. Ja, Willem van Bouwen krijgt een berichtje van Peter, we kunnen je niet bereiken. Nou, echt wel. Ik lees je bericht, Willem. Ja. Maar misschien heb je geen ontvangst misschien met de radio. Geen idee, hè? Monique, tante Til, gaat naar bed. Ze schrijven, ga de band weer verlaten. Het was gezellig. Dankjewel, Monique. Gezellig dat je erbij was. Ik zou zeggen, slaap lekker aan die kant natuurlijk. Het was weer gezellig, Monique. Monique, morgen gezond erop. En graag tot de volgende keer natuurlijk.

We gaan naar Peter Verroekel. Verzoekje nummer 17. Ook een hele goede avond Karin natuurlijk. Karin in Winterberg in Sauerland. Gezellig dat je lekker meeluistert. Ook voor jou komt er zometeen nog wat langs. Peter Verroekel te schrijven. Hallo, drijvende plaatje van Koos Albers. Zoek er maar eentje uit. En graag een liedje van Henk Wijngaard. Ik wil naar huis. Nou Peter, we draaien vanavond maar eentje per luisteraar.

Ja, Peter Verhoek al is. Hallo, hoi, draaien van een leuk plaatje van Koos Albers. Zoek er maar eentje uit. Een liedje van Henk Wijngaard. Ik wil naar huis. Nou Peter, ik zei het al, we draaien er maar eentje per luisteraar vanavond. Want anders komen we niet meer uit met het programma. Want daarvan zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee natuurlijk. Lekker druk op de zaterdagavond. Dank je wel daarvoor. Peter, bedankt voor je verzoekaanvraag. Natuurlijk een hele fijne avond toegewenst nog. En van Peter gaan we naar Willy. Willy Evers. En Willy schrijft een goede naam, Peter. Wil je een plaatje draaien voor alle luisteraars? Groetjes aan Judith. Ik denk dat ze meeluistert, Willy. Zet hem ook aanstaan. Dankjewel, Willy Evers. Voor jou heb ik een hele mooie plaat uitgezocht. Een plaatje van Rini van der Heijden. Met Adios, Adios Maria. Komt die aan speciaal voor jou, Willy.

plaatje van Rini van der Heijden. Adios, adios, Maria. En we draaien mee voor Willy Evers in Ede. Dankjewel, Willy. Ja, en Willy die schreef een goede naam. Peter, wil je een plaatje draaien voor alle luisteraars van 12 uur weer? Groetjes aan Judith. En dankjewel, Willy Evers. Bedankt voor jouw verzoekaanvraag natuurlijk. En nog een hele fijne avond toegewenst. En natuurlijk een gezelligheid erbij ben, hè. En dan gaan we zo naar Duitsland. Guten Abend, Karin. Naar Karin uit het mooie Winterberg.

Nou, Petertje zit hier even de buienradar te kijken voor Veenendaal. Dat was zo'n beetje 11:15, 10:30. Dat we hier een klapje kunnen verwachten. En er is al veel over het land getrokken, maar wel allemaal langs ons inderdaad. Inderdaad, over Bemmel zag ik inderdaad. En over Zeeland, Brabant. We komen tot zover er nog goed vanaf. Maar er komt nog wel wat aan. Maar als het goed is, slaap ik daar wel doorheen, hè? Ja, als Petertje slaapt, dan no. Ze zeggen wel, ze mag wel een bom laten afgaan, maar dat klopt wel. Mensen, we draaien er even wat mee voor Karin uit Winterberg. En dan gaan we doen met de volle plaat van Duo Albergold met Ein Schiff wird kommen. Speciaal voor Karin.

De Joalpe Goldmanij, Shiv It Common. Even meegedraaid van Karin in Winterberg. In mooie Sauerland natuurlijk. Gezellig dat je even meeluistert, Karin.

0: Op jouw radio is hier Petertje Holland.
1: Een hele goede avond. Dit is Radio 1204. Met als steeds Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou.

Ja, dankjewel Ronald. Ronald zegt directeurtje Peter Holland. Ja, ik probeer het wel te worden, Ronald. Ik bedoel, een patiëntje erbij kan nooit geen kwaad.

0: Petertje, Petertje, jouw muziek is zo hot.
1: Nou, dankjewel, dankjewel. Dat was trouwens Dixie Ace met Jambalaya. En dit is Red Sofai met Lay Down Sally op 12.4.

0: Red So High met Lay Down Sally.
1: Wil jij een biertje, Peter?
0: Nou, dan zeg ik geen nee tegen, hoor. Dankjewel.

Even een reactie voorlezen van Ada Serli in Terneuzen. Dankjewel voor de mooie muziek. Het was gezellig bij jou. Dankjewel, Ada. Maar tot volgende week. En wij gaan naar jou op de AM 900 even door nog. We gaan zeker even mee luisteren, Ada. Dankjewel voor jullie reactie natuurlijk. Een fijne avond nog aan die kant natuurlijk. En veel plezier met jullie hobby uiteraard, hè. Dan gaan we naar ons Limburg. Naar Jozef en Christine. En Jozef schrijft, Peter bedankt voor de mooie zaterdagavond muziekshow. Het was weer super. Dankjewel natuurlijk. Groetjes en een knuffel aan Judith van ons. Zal ik morgen vroeg wel even doen, denk ik. Ik denk dat Judith de oogjes wel dicht had, denk ik hoor. Maar kijk zo even stiekem op het hoekje. Slaap lekker en morgen gezond erop. Veel plezier morgen bij Max kijken. Groetjes, topper. Ahoy. Oh ja, zegt hij. En doe mij nog maar een balletje mayo dan. Ja, lekker hè. Even kijken, twee frikadelletjes bakken voor Wout en een balletje klaarmaken voor Jozef.

0: Laat de frikandellen maar zakken.
1: En we hebben een reactie uit Ede, Appie van Harren. De man van Radio Terra Nova, die schrijft, was weer top, Peter. Dankjewel, Appie. Bedankt voor jouw reactie, Appie. Fijne avond nog verder natuurlijk, App. En ja, succes met jouw hobby natuurlijk, hè. Hetzelfde piratenwerkje als dat wij hier doen. Alleen bij een andere zender, hè. Oh, Wout vraagt, wat wil jij dan? Ja, ik zit even te kijken op de lijst, Wout. Er staat zoveel op, hè? Wout schrijft, bedankt weer voor de heerlijke show. Top, vriend. Tot wederhorens. Groetjes en slaap lekker voor straks. Bye, bye. Balletje pinda vindt hij ook wel lekker. En wat wil jij dan, schrijft hij. Oh, geweldig.

Ik zit nog steeds te denken, Wout. Even kijken, Viandel staat erop. En Lianboutje. Wout, dat is lang. Doe maar een Lianboutje dan, Wout. Was vroeger heel populair, hè? Tegenwoordig niet meer zo, volgens mij. Lekker wat pittiger gehakt. Aan een stokje, hè? Ja, Wout reageert al. Wout gebakken, let op. We gaan even naar Ade Hensen. Ade Hensen schrijft, dankjewel voor de plaatjes. Slaap lekker. En gezond weer op. Dankjewel, Ade Hensen. Ada, gezellig dat je er weer lekker bij was vanavond. En natuurlijk nog een fijne avond. Dus slaap lekker voor straks natuurlijk. En morgen gezond weer op. Ja, er ontstaat nou enige verwarring, hè? Wout schrijft, jij bakt toch? Ja, ik ben wel een koekenbakker. Dat klopt, Wout. We gaan even naar Ede, de Mees van Harren. Mees schrijft, bedankt voor je mooie programma, vriend. Ik zou zeggen, dankjewel, vriend Mees. Gezellig dat je vanavond weer lekker bij was, uiteraard. Mees, nog een hele fijne voortzetting van het weekend. Slaap lekker voor straks, morgen gezond weer op. Groetjes aan die kant natuurlijk. En ja, houd kleine broertje een beetje in de gaten natuurlijk, hè. En anders leg je maar een poosje aan de riem, hè. Dankjewel, Mees. Gezellig, man.

Och, die Wout is helemaal gek te maken hier. Hè? En naast je bal is ook wel lekker, schrijft hij. Ja, daar hou ik ook van, hè, Wout. En Jozef die zegt, hoe laat is mijn balletje klaar? Het wordt steeds verwarrender hier, hè. Oh, wat een spul hier.

Ja, maar Petertje Holland zat je goed, want we zijn aan het einde gekomen van het programma. Groetjes Wout, dankjewel voor jouw reactie natuurlijk. Wout, slaap lekker voor straks en morgen zondag op, kerel. Oké, okay, Jan Heikamp schrijft, dank je voor de plaatjes, maat. Q3 is nu bezig, ik zie het, Jan. Hij schrijft, ik kruip weer lekker naar de tv toe. Slaap lekker voor straks en een fijn weekend verder. Dankjewel, Jan. Slaap lekker voor straks natuurlijk. En lekker genieten van de race morgen natuurlijk. Morgenavond om 10 uur. Ja, Jozef, Jan Heikamp heeft nog geen bestelling gedaan tot zover.

Ook Markie in Culemborg die schrijven nog. Het was weer toppie. Dankjewel voor de muziek, Peterke. En tot de volgende ronde. Ahoy. Dankjewel, Teddy Beertje. Ook voor jou slaap lekker straks aan die kant natuurlijk. Mensen, we hebben nog een minuutje te gaan. En dan zijn we er van tussen aan deze kant natuurlijk.

0: Ja, Jozef had alleen maar voor elkaar. Als Wout het even rondbrengt, een spoedvraagje voor Wout.
1: Peter, ik ga zo naar bed. Jij ook?
0: Ja, komt er zo aan, schat. Mensen, allemaal bedankt. Graag tot de volgende keer. Slaap lekker voor zometeen. Prettige voortzetting van het weekend. Bye bye. Allemaal nogmaals bedankt. Tot ziens. Doei doei.

0: En voor straks, slaap lekker.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.

dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Radio
4: 1254
3: presenteert
4: de mooiste muziek
3: midden in de nacht. Is dit nou een wekker?

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is Ewald van Lient met het

0: half 2-4.
1: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend!
1: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
0: Radio 12-2-4.
1: Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: Hij luistert 1224.
1: Wij verontschuldigen ons voor de kwaliteit van sommige platen. Niet alle exemplaren zijn meer gaaf. Hopelijk kunnen we daarvoor op de proppen brengen.
2: Weerbericht. Er vallen eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. In de ochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap, het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.